0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
2: Mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
1: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerken zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw maatregelen gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
3: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry en dan valt hij daar voor Moor. Emre Moor doet het toch voor NEC.
1: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off ronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS-journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
1: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij drie Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 's nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 14:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
3: Visser houdt ze, rit ze, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67, Visser wint.
1: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de Jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
2: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten, waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
1: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
3: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
1: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog. Volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

vanuit een toch wel zeer warme studio, dames en heren. Moet ik toch wel zeggen dat het vandaag toch weer een warme dag is. Nou, jullie weten, het programma wordt één dag van tevoren opgenomen. Het was weer een warm weekend, dames en heren. Ja. Maar niet getreurd, wij zijn er weer, zoals dat heet. En waar zijn we? Nou, we zijn in de studio van 100% vinyl. En dat doen we vandaag op 10 augustus, maandag 10 augustus 2026. Ik spreek nog wat moeilijk. De hechting is er nog in, zoals dat heet. Mensen die mij kennen weten wat er aan de hand is. Ik krijg nieuwe tandjes aan de onderkant. Maar dan moeten de tanden even wat repareren, zeg maar. Ik ben een chirurg geweest en die hebben allerlei dingen gerepareerd en opgebouwd, et cetera. Dus ik zit nog vol hechtingen. Ik kan me redelijk verstaanbaar maken, maar sommige woorden, die zijn wat lastig, zeg maar. Sherry bijvoorbeeld. Maar ja, dat komt er na 3 glazen automatisch zo uit natuurlijk. Sherry, dat drinkt ook niemand meer volgens mij. Goed, goedemorgen. Het is weer 10 uur geweest op Voorst Veluwe Zoom. Als je op woensdag luistert, ja, dan is het ook 10 uur geweest. Maar dan is het op RTV 794. We begonnen met de Hollies en Sandy. Er zijn een heleboel Sandy. Bezongen natuurlijk ook van John Travolta bijvoorbeeld. En dat was een andere Sandy, maar dit ging over de Sandy van de Hollies. Ik dacht, nou, een mooi plaatje te beginnen. Weinig over te vertellen. Nou nee, het stond nummer 9 in de parade. We hebben het over de jaren 70. Maar het origineel, dat is een beetje dat ik dacht van, hè? Nee, dat ga je toch niet menen. Maar ja, dat ga ik wel menen. Het origineel, dames en heren, dat is een beetje een kabaalnummer ook. Ik zal even een klein stukje laten horen. De gitaren gillen om je hoofd. Deze stem moet je kennen. Kijk, wie is dit? They tramp the streets. Het is hem echt. De boss hemzelf, ja. 4th of July, Asbury Park. Dat is de originele titel van Sandy. En het was live at the Hammersmith Odeon in Londen in 1975. Dat was natuurlijk niemand minder dan Bruce Springsteen. Dat was het origineel. En de Hollies inderdaad, die maakten daar een prachtige kopie van. En die kwamen daar ook weer in het praten terecht. Ja, nummer even kijken. Eerst meteen 23. Hoogste positie nummer 9, had ik al gezegd. We spreken over 1975. Wat gaan we doen? We gaan naar Griekenland. Een Griekse band, waarvan ik de naam van de leden niet ga uitspreken. Dat is echt te Grieks, maar het liedje is leuk. Ze hadden een grote met Ela, maar nog een ander ook. En die hebben we op de draaitafel liggen. Hier is Someone, de groep is Axis.

Lady Rose van Mungo Jerry. Nee, dat is niet de meneer die het zingt. Nee, dat is namelijk Ray Dorset. Iedereen denkt dat Mungo Jerry de naam is van die zanger. Niet waar, dat is de naam van de groep namelijk. Want Ray Dorset, Colin Earl en John Guffrey die waren verantwoordelijk voor dit nummer. Waarvan Colin piano, John bas en de elektrische gitaar. En de bongo's en de vocals. Ja, dat was inderdaad dan Ray Dorset. Die speelde wel eens mee. Bij het nummertje aan de achterkant daar speelde nog iemand anders mee. Dus het is een gewoon wisselend samenstellende groep. Maar Mungo Jerry is inderdaad dan de groep. Hadden veel meer hits, onder andere in de Summertime heel bekend. Maar dit was Lady Rose, een van zijn voorgaande hits. Wat heb ik voor je klaar liggen? Oh, ik had volgens mij de platenbeursagenda al klaar. Ja. Ja, kijk, toch eens even de platenbeursagenda, dames en heren. We zijn helemaal vergeten naar Hummelo te gaan. Dat vind ik een kwalijke zaak. Ja, dat ligt toch bij een beetje bij de buren. Dus achterhoek, dus bijna Veluwe. Jawel. nee, niet. Oké. Okay. Maar dat was de eerste platenbeurs in Hummelo. Echt jammer, ik ben echt vergeten inderdaad. Anders waren we even langs gegaan, zeg maar. Ja, we hadden andere dingen in ons hoofd. En het was ook wel erg warm eigenlijk om tussen die smeltende plaatjes te gaan koekeloeren, zeg maar. Dus hoop dat we ons vergeten. Ik hoop dat het een goed succes was, laat ik het zo zeggen, dat die volgende keer weer terug is. We kunnen wel volgende week, 15 augustus, kunnen we naar de Funky Vinyl Fair. Bezoek de Funky Vinyl Fair in Eindhoven. De platenbeurs is een mooie en selectie vinylverkopers die daar staan met exclusieve persingen, koopjes en zeldzame pareltjes. Zie, als ik het langzaam doe, gaat het wel. Het is vaak misschien beter ook als het langzaam gaat. Vlug is niet altijd goed, hè? Nee. De Funky Vinyl Fair is op 15 augustus 2020 in Eindhoven op het Ketelhuisplein. Nijmegen de beste. Dus plein 1944, 15 augustus. En daar kun je terecht inderdaad ook om platenbus tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. Kom naar de platen- en cd-beurs op plein 44 in Nijmegen. Op deze platenbeurs vind je alle handelaren uit binnen- en buitenland. Kom je ook, is de vraag. De beurs vindt plaats tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags, had ik al gezegd. Dan kun je nog naar Wilhelminaplein viert de zomer. En dat is, de platen- en cd-markt Wilhelminaplein viert de zomer. Leuk dat er niet bij staat waar dat dan is. Ook Tilburg, daar staat er een stukje op de zijkant. Wilhelminaplein Tilburg. Ja, ook de moeite waard natuurlijk inderdaad met de trein leuk om te gaan. Datum 15 augustus 26 tussen 11 uur 's morgens en 5 uur 's middags. De platenbeurs in Tilburg op het Wilhelminaplein. Nou, dat is hem volgens mij eventjes voor nu. Want in de omgeving is niet zo heel veel te doen de komende week, heb ik het idee. Dat is allemaal toch nog verder weg als wat ik allemaal opgenoemd heb, zeg maar. Dus dan houden we het eventjes zo. Ja, Grollo, dat is dan nog te doen. Maar dat is de andere kant van hem op natuurlijk. In het museum. En heel veel sluis volgende week. Ja, het is allemaal niet naast de deur natuurlijk, dames en heren. Maar nou, wil je meer weten, kijk even naar Boek en Blues. Dat is een nieuwe site, boekenblues.nl. En dan /platenbeurs-agenda. En daar staat de platenbeurs op. Die zijn verhuisd van bladzij waar alles op staat, zeg maar. Er zijn wel meer platenbeursagenda's, maar die zijn dan vaak alleen maar van één organisator. Die zet alleen maar zijn eigen platenbeurs erop. Een beetje flauw natuurlijk, toch? Dit is nog niet echt een site die echt van, nou, daar staan ze echt allemaal op. Dat was deze. Dus daar houden we het maar even bij. We gaan eens even kijken wat de volgende plaat is. Oh, dat is toch ook altijd wel gezellig. Ja. Lange dansende glazen. Dat is natuurlijk een beetje een vreemde titel in het Nederlands natuurlijk. Maar hij kwam er wel mee weg. Ja, Leo Sayer en Long Tall Glasses.

0: zeer dansbare...
1: Oh.
0: Neem me niet kwalijk, mevrouw. 1982, Disc Charles was het album natuurlijk van de Boys Town Gang. Ze hadden een paar hits. Twee top 10 hits in 2 maanden tijd. Dat is ook wel goed te doen dan. Hè? Can't Take My Eyes Off You, 1982, nummer 1. En 2 maanden later, dit nummer inderdaad. Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. En nummer 9, 1982. En er zat nog een aantal andere hits ook hoor. Ain't No Mountain High Enough bijvoorbeeld. En Remember Me. En Can't Take My Eyes Off You, heb ik net gezegd. Die stond er 2 keer in trouwens. En Come and Get Your Love uit 1982. Dat is later door een andere...

Ja, als je het album nummer draait, wat wij net dus deden, dan is het een beetje bijna musical-achtig nummer, zeg maar. De Mark and Clark Band uit 1977. Het duurt net zo lang als dat de hoogste positie was. Nummer 8 was dat inderdaad in die tijd. En daar zijn er wat wetenswaardigheidjes van. Ja, Mark and Clark Band, dat is een Amerikaanse band bestaande uit de tweelingbroers Mark en Clark Seymour. 1977 scoren ze dus inderdaad een hit in Nederland met een grote hit Worn Down Piano. We hebben de albumversie gedraaid, want die hoor je niet zo vaak op de radio. 8 minuten lang, dat is toch wel een tophit. En wat is daar bijzonder aan? Nou, hij stond nummer 8, zowel in de nationale hitparade als in de Nederlandse top 40. Maar, ook nog te vermelden, de Radio 2 Top 2000, die kennen we allemaal natuurlijk. Van 2000 tot 2010 stond het nummer iedere keer in de top 100 van dat programma. En nu nog staat al 26 jaar dit nummer hoog in de top 2000. Dat vindt dan toch wel leuk. Ja, dat zijn toch die plaatjes dat je zegt van, dat is een vermelding waard. Dat zijn wetenswaardigheidjes. Ja, dat zijn de dingen waardoor het programma toch een klein beetje educatief is. Toch? Ik vind van wel. Mark en Clark bent inderdaad van de broers nogmaals. Mark en Clark. Mark is mijn M en Clark is mijn C trouwens. Nou, dat is niet zo heel erg belangrijk eigenlijk. Het doet het wel goed inderdaad nog steeds in de eindejaarslijsten. Overal trouwens. Mark en Clark Band, Worn Down Piano. Mensen die mij kennen, die weten dat inderdaad mijn gebit wordt gerenoveerd. Dat hebben we afgegeven. Nee, zo erg is het niet. Maar ik heb wel wat hechting in mijn mond, waardoor ik wat lastig spreek. Dus ik moet wat rustig aan doen. Maar ik kan niet zo goed happen. En ik verlang eigenlijk best wel naar dingen zoals gewoon brood. Want ik zit alleen maar aan de soep en de vla en de brinta en... Dat is op een gegeven moment dat ik zeg van, nou, na 2 weken ben ik het wel klaar. Maar als het goed is op deze maandag, dames en heren, gaan de hechtingen eruit. En dan gaat het anders kijken wat ze er dan verder aan kunnen gaan doen. Er zitten prachtige implantaten in die moeten ingroeien. En nou ja, misschien een raar praatje. Maar ja, dat zijn wel dingen die mij nu bezighouden, zeg maar. En nu als luisteraar denk je, wat moet ik ermee? Maar ja, als je ziet soms de reclames over infecties, zeg maar, die s'avonds langskomen. Als je een film zit te kijken, denk ik, nou, moet dat dan? Dus over happen gesproken, dan ga je alleen maar trek krijgen in dingen zoals een broodje kroket bijvoorbeeld. Ja, kroketje gaat u helemaal niet. Dus ik hoop dat ik straks weer mag happen, zeg maar. Dus waar gaan we in happen? We gaan in Spargo happen. Spargo is geen hapje. Dat was een groep uit Nederland in de jaren 80. Hier is Hip Hap Hop.

vrolijke muziek op de radio. Jazeker. Spargo en Hip Hop Hop bereikte nummer 1 in Nederland in de jaren 80. Ik heb nog een drone die hier ligt met op zoek naar muziek. Dus die zullen we even aanzetten. En dan ook... Nou, die heeft er zin in. Maar ik heb even gekeken inderdaad. En de instellingen van de drone zijn niet helemaal goed. Want we hebben normaal gesproken het Sinatra-moment. Maar Frank Sinatra die is even vrij. Die heeft vakantie. Nou ja, dat kan helemaal niet meer natuurlijk. Maar vooruit. We gaan naar wel een klassieke luister van Helen Reddy van het album Long Hard Climb. En dat is ook wel een, ja, dat is ook wel een klassieke natuurlijk. Ja. Leave Me Alone, Ruby Red Dress.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Helen Reddy. Ja, Helen Reddy.
1: 100% vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom.
0: Ja, daar sloten we het vorige uur mee af. En ik denk, nou, dan gaan we het volgende, hetzelfde album natuurlijk. Dan draaiden we het vorige uur Leave Me Alone, Ruby Redress en dit was Delta Dawn. En het was een nummer van Alex Harvey. Ja, dat wist ik eigenlijk ook niet. Ja, ik ga een stukje van draaien natuurlijk. Even naar het origineel luisteren inderdaad. Van Alex. Dan klonk hij zo. Het was wel een beetje wat ingetogen. Dat die kennen we van Make My Life Beautiful. Alex Harvey. Prachtig. Maar ja, dat is in ieder geval zoals dat ging, zeg maar. In die tijd heb ik het over 1971. Maar ja, je luistert 100% van nu. De aflevering vandaag tussen 11 en 12. Het tweede uur op deze 10 augustus 2026, dames en heren. Het is toch wat. Mocht je nou luisteren op Voorst Veluwezoom, dan is het maandag. En luister je op RTV 794, dan is het alweer woensdag. Dat is de 12e. Temperaturen zijn deze week nog redelijk, maar woensdag dan gaat het alweer mis natuurlijk. Hè? Want dan krijgen we weer een warm weekend daarover straks. Meer in het uitgebreide weekweerbericht zometeen op het 30:30. En tot die tijd natuurlijk heel veel muziek. Vorig uur hebben we het Sinatra-moment al gehad. Dat werd ingevuld trouwens door Helen Reddy. En dit uur hebben we nog veel meer eigenlijk uit de bak die we bij Discog mochten aanschaffen, zeg maar. Dat is altijd wel gemeleerd, zoals dat heet. Ja. Jaren 70 en 80 veelvuldig vertolkt. Niet vertolkt, maar... Nou, wat wou ik nou zeggen? Aanwezig, mag ik zeggen. Maar ik had er een ander woord voor. Ik weet het niet meer. Ik ben in de war. Het is allemaal verschrikkelijk. Het is enorm. Maar goed, in ieder geval welkom weer bij het programma. Tweede deel van 100% Vinyl. Martin Burgers ondergetekend is bij de klok van 12 uur. En hier zijn de Guys and Dolls. Ik weet nog wel, dat heb ik ooit een keer op de kermis gehoord, het nummer. Toen had ik een vriendinnetje, die vond het zo'n leuk nummer. Dus dat plaatje gekocht. Ja, deze is trouwens uit Putten. Dat is waarschijnlijk Putten. Dat is België, of niet? Ja, Disco Bar Sound Explosion. DJ Mario De Angelis. Taboe België zijn. Ja, en hij woonde destijds, of in ieder geval die kroeg, die was op de Liesbaan 287 in Putten. Ik heb het over Mama Sita. Hier is Guys and Dolls.

Ze zong het in heel veel talen. Sandy Shaw uit 1965 werd geschreven door Chris Andrews. Die deed ook een keer mee, zelfs volgens mij, met het Songfestival. En Sandy die kwam op een leuke positie terecht natuurlijk. Hè, nummer 9. Ook 9 weken genoteerd. En ze deed het ook nog eens een keer in het Duits. Du weißt nicht von deine Glück. Sandy Shaw in het Duits, in het Frans. Songs, het is allemaal zelf in. Viva la mort conté. En dan hebben we nog Viva el amor. Dat is de Spaanse versie. En dan hebben we nog Por vous que casa dure. Dat is denk Portugees. Nou, dan hebben we het zo'n beetje wel gehad. En dan zijn er nog wat andere artiesten die er ook nog zich aan gewaagd hebben. Onder andere Tracy Ullman. Dat is wel heel grappig inderdaad. En Chris Andrews zelf, die heeft het ook ooit een keer zelf gespeeld. Het album bestaat een verzamelalbum Long Live Love van Sandy Shaw. Art Garfunkel, hij kijkt mij aan de ontbijttafel, waar hij volgens mij een halve kip uit elkaar getrokken heeft. En het album dat heet Fate for Breakfast. Terwijl die, dat is toch iets van een kippetje of zo. Een grote hit zat erop in de UK. Dat was Bright Eyes, hadden we in Nederland ook een grote hit. Die gaan we nog niet draaien, dat draaien we straks. We draaien eerst de tweede track van het album. Want die vind ik gewoon gezellig om te draaien. Dan hoor je ook eens een keer wat anders dan alleen maar de top 40 hits. Zoals dat heet bij 100% vinyl. Finally Found a Reason. Hier is Simon Garfunkel. Paul Simon is de andere. En dit is Art Garfunkel, een solo album van het album Fate for Breakfast. Finally, I Found a Reason.

Ja, ik vind het leuk om gewoon een keer zo'n nummer te draaien wat een albumtrack is. Ja, singeltjes hoor je overal. Die hebben er ook heel veel van. Maar ik denk, ja, ik vind het toch heel erg aardig, zeg maar, om gewoon eens een keer een andere track te draaien. Zoals dat inderdaad, zoals een album afkomt. Er staan nog veel meer nummers op natuurlijk. Daar is het een LP voor. Miss You Nights kennen we natuurlijk van Cliff Richard. Zingt hij ook in. En een nummer wat nog eens een keer meegezongen wordt door Alessi. Die twee broertjes inderdaad. Dat is ook wel grappig. Draai een andere keer. We gaan nu naar de hit, zeg maar, van die tijd. Bright Eyes. Gaat over konijntjes. Ging over een film. En dat is natuurlijk wel heel erg. Nummer 1 in nou bijna heel Europa. Hier is Art Garfunkel en Bright Eyes.

De film heette destijds Watership Down. Het gaat over konijntjes. Een animatiefilm was dat trouwens. En Bright Eyes werd geschreven onder andere Mike Bett. En die kennen we dan weer van Lady of the Dawn. Een beetje dezelfde genre een beetje als dit nummer wel, zeg maar. Als het album een beetje doorakkert, zeg maar, dan kom je een beetje wel de stijl tegen van Mike Bett. Maar hij doet het natuurlijk fantastisch, hè? Onze Art Garfunkel, die inderdaad dat allemaal vertolkt, zoals dat heet. Muziek van Dame Shirley Bassey. Dat is dan natuurlijk ook wel heel erg mooi. Samen met Alain Delon. Alain Delon was een Fransman. En die Fransman die zong met haar een liedje. En dat ging over Thought I Ring You.

0: Ja, ik vind dat dus heel erg mooi. Ja, Alain Delon en Thought I Ring You samen met Dame Shirley Bassey. Die hoorde je hier bij... Hé, mijn lampje is er. Even denken hoor, want ik zit overal wel op te klikken en te slaan en te doen. Maar ik denk het lampje stuk, maar er ligt het helemaal niet aan natuurlijk. Samen met Shirley Bassey, Thought I Ring You uit 1977, dames en heren.
1: Vanuit onze regio.
2: De muziek van Forst Veluwezoom.
1: Even lekker tijd voor jezelf.
2: Met Forst Veluwezoom.

Het ging mij eigenlijk om de achterkant. Ja, of dit zei ik de achterkant trouwens. Ja, het is een bekend nummer ook. My Arms Keep Missing You. Was natuurlijk Rick Astley raadspopulair. Nog even rectificatie trouwens. Alain Delon en Shirley Bassey. Dat was natuurlijk 1983. En ik was even aan het opzoeken eigenlijk wat daar nou de vertaling van was. Want ik kon niet alles in het Frans helemaal terughalen, zeg maar. Dit is wel mooi trouwens. Oud nummer natuurlijk van... ja, hier is ook een Nat King Cole volgens mij. When I Fall In Love. Ja, dat is ook wel een prachtig liedje. Zullen we dat toch even draaien nog? Dat staat de andere kant van de plaatje, Rick Astley. When I Fall In Love, dames en heren. Altijd mooi natuurlijk. Verliefd zijn is heerlijk.

0: Ik zit naar het weerbericht te kijken. Ik doe van schrik. Doe ik gewoon de verkeerde schuif naar beneden. Het weerbericht van de komende dagen.
1: Voor Veluwe zo.
0: Ja. Tot met vrijdag heb ik het weer voor je warm en zeer warm zomerweer. Vooral dinsdag nog even wat minder warm. De zon schijnt over het algemeen flink en het blijft droog. Kijken we naar woensdag, donderdag en vrijdag lopen de temperaturen op naar 28 tot 32 graden. 'S Nachts valt het nog wel mee, dan is het een graad of 15. Dus kun je met de ramen en horen ervoor wel de boel nog een beetje doortochten. Winst in het oost tot zuidoost, windkracht 2. Meer weer vind je op weerplaza.nl. En hier is de muziek van Olivia Newton-John. Die komen we zo nog een keer tegen. Dit was een solo carrière van haar. Veel te vroeg overleden zangeres Olivia Newton-John. En de Soul Kiss.

The Soul Kiss mochten we ontvangen van Olivia. Zij heette toen geen Newton-John meer. Er staat wel NJ nog achter, Newton-John. Soul Kiss 1985 was geen grote hit, maar uitstekende plaat eigenlijk. Ik heb nog een nieuwtje eigenlijk, dat vind ik wel grappig. Want ik had van de week te kijken op Flight Radar. Dat is zo'n app waarmee je kan kijken waar vliegtuigen allemaal langs vliegen als ze boven je hoofd ronken. En daar zag ik een ballonnetje, een rondje zeg maar. En dat blijkt inderdaad wat te kloppen. Want, nee, deze moet ik niet hebben. Ik had een heel ander liedje in mijn gedacht. Deze had ik in gedachten. Wat is een nieuwtje, dames en heren? Een zeppelin onderzoekt luchtvervuiling. Boven een deel van Nederland is deze dagen een zeppelin te zien. De enorme vliegende ballon zit vol meetapparatuur om de luchtkwaliteit te meten. Doordat de zeppelin zo'n 300 meter hoogte kan vliegen en ook langzaam is, kunnen er zeer gedetailleerde metingen worden gedaan. Nederlandse en Duitse wetenschappers doen het onderzoek naar de hoeveelheid CO2, uitlaatgassen en fijnstofdeeltjes in de lucht. Het luchtschip is opgestegen in Essen in Duitsland en vliegt via Arnhem naar Kootwijk en Utrecht. En dan weer terug. Boven de Veluwe zal de zeppelin beter te zien zijn. Daar vliegt het gevaarte een paar keer heen en weer. Dus als je een hele grote ballon ziet in de vorm van zo'n zeppelin, dat klopt dan, het is ook een zeppelin, maar dan voor wetenschappelijk onderzoek, zoals het heet. En wij op de Veluwe kunnen hem goed zien. Dat is toch mooi? Dat vind ik wel leuk. Ik had het over Olivia Newton-John. Die had één nummer één hit. En niet met een liedje van haarzelf. Maar wel in 1980. Toen zong ze samen met de Electric Light Orchestra. Een muziek van een musical, van een film. De original motion picture soundtrack van Xanadu. Dat werd helemaal niks. Maar de muziek wel. Die kwam nummer één. Hier is de Electric Light Orchestra. En Olivia Newton-John en Xanadu.

0: Van vliegveld Teuge tot recreatiegebied Buslo.
1: Je luistert naar
2: Voorst Veluwe Zo. 100% vinyl met Martin Burgers. Op RTV 794 en Voorst Veluwe Zo.

op je Deodato. En Happy Hour, niet onder een 82, stond niet hoog, nummer 29. Andere hit hadden ze ook nog in 1984, SOS Fire in the Sky. En nummer 20 kwam in 1985 terecht. Ze werden bekend eigenlijk in 1972 al met Also Sprach Zarathustra uit, dat is wel grappig, van Deodato. Dat werd toen destijds, heb ik dat voor het eerst gehoord, bij de Atje Bouwman top 10 bij Radio Veronica. Deodato, wat een onsmakelijk hoesje trouwens, zeg. Want die kerel die heeft een of ander masker op en die dame ook, dat is volgens mij een setje. En die heeft dan een of ander klein besturingssysteempje in zijn handen. Hij steekt zijn tong uit en het is zo'n masker wat ze mensen in die enge films hoe heet die ook alweer, die enge film? Ik weet het niet precies meer, maar dat is mijn genre helemaal niet. En dat is een beetje een rare hoesje, zeg maar. Deodato draaide bij de muziek, was vrolijk in ieder geval. Happy Hour, en aan de hoesjes niet te zien. Dus hoe dat in elkaar steekt, gaan we nog een keer voor je uitzoeken. Dat draaien we nog eens een keer uit 1982. Dames die op hoesjes nooit oud worden en altijd mooi blijven. Dat zijn natuurlijk de twee zusjes Anne en Nancy Wilson. Ik heb het over de groep Heart. En een fantastisch nummer. Hier is Magic Man. MUZIEK

Magic Man kwam binnen op eerste kerstdag 1976. En Wilson en Nancy Wilson die schreven het. En dat was natuurlijk Heart met Magic Man. Het is gecoverd ooit door Dolly Parton en Ann Wilson. Nou, daar ben ik eigenlijk nieuwsgierig naar, maar die kan ik zo gauw niet vinden. We gaan snel de auto even in en dan gaan we met de Cars naar My Best Friend's Girl. Ook leuk misschien, toch?

keer stonden ze in hitparade in 1979 en 1984. En deze die kwam uit 1979, dames en heren. My Best Friend's Girl van de Cars. De grootste die ze hadden was Drive. Prachtnummer ook in 1984. En de andere was Shake It Up and You Might Think. Het programma zit er weer op. Het is weer afgelopen voor deze week. Uitzending, zeg maar. We gaan er niet uit zonder de laatste plaat natuurlijk. Dee. En dat is een zangeresje die kwam later bij Als je haar maar goed zit terecht, zeg maar. Hij poelt de spel een nieuwe oud nummer natuurlijk van Creedence Clearwater Revival. Die zijn een dansuitvoering wist te proppen. En I put the spell on you. Ja, die. Het is grappig, de naam van het meisje van het hartje wat eronder staat, Loves Johan. Dat staat er met grote heen. Veel snel gekrast, dat is helemaal doorgekrast. Dus wie Johan lief had, dat weet ik niet meer. Maar de liefde was overkennelijk, want zijn grote zwarte balken zitten er doorheen gekrast. Dat is ook wel weer grappig, inderdaad. Johan Feiteren, dat is de eigenaar geweest van het plaatje. Die inderdaad nogmaals met I put the spell on you. Dit was weer de aflevering van 100% Vinyl. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro... vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen, en de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS-journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Superman.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Beren.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: We hebben wel opnieuw een mooie mix voor u samengesteld met muziek, nieuws, verhalen en gesprekken uit onze regio. Ik neem u mee naar Huize Kolthoorn in Heerden, waar liefde, hoop en opera centraal staat. En ook gaan we het hebben over de oude meester, ontmoet Jan Kleintjes. Dat is allemaal op zaterdag aanstaande. Van muziek naar een onderwerp dat iedere week voor veel mensen belangrijk is, de voedselbank. De voedselbank in Vaassen, Eep en Heerden heeft het drukker dan ooit. En daarom zijn extra vrijwilligers en donateurs van harte welkom. Katia Calibriani nodigt u wederom uit voor een kookworkshop Georgische keuken en hoopt u te overtuigen van de smaken van Georgië. Verder natuurlijk, hij zit hier al naast me, het laatste nu regionale nieuws en tips met William Hulshoff en het actuele weer van Wilfried Elzinga. Het tweede uur staat volledig in teken van jazz en more in Epe. U hoort muziek en interviews door programmeur en radiomaker Jan Egbert Kieskamp. Met artiesten van de vierde editie Hammett, Madness en Brassa uit Utrecht. En uiteraard blikt hij ook nog terug op afgelopen zaterdag. Techniek in de vertrouwde handen van Dick Wittingen en mijn naam is Harry Mulder. Kortom, twee uur gezellige radio met mooie muziek, bijzondere verhalen en mensen uit onze eigen omgeving. En ook op de woensdagmiddag te horen op Voors Veluwezoom. Van harte welkom.
2: Hey, we zijn er.
3: Voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
4: Je luistert naar
5: Voors Veluwezoom.
1: Maar we beginnen zoals altijd met nieuws en tips uit de regio door William Hulshoff.
6: Nieuws uit de regio.
7: Ook in de vakantieperiode wordt er door het bestuur van de ANBO PCOB Heerde-Wapenveld een bijeenkomst georganiseerd. En deze vindt plaats op woensdag 19 augustus. Er zijn deelnemers welkom bij de watermolen van Rakkos, te midden van de uitgestrekte weilanden, bossen en een schilderachtig meertje. De molen van Rakkos is een van de 6 watermolens van 1610 en 1690 werden gebouwd in de buurtschap de Horsthoek. Het gebied ligt tussen de grens van de gemeente Heerde in het noorden en Epe in het zuiden. Je kunt hier heerlijk zitten en de molen is van binnen te bekijken. Ook kunt u een mooi wandelingetje maken over het terrein. Er is koffie en thee en een heerdenaadje. Ook frisdrank en bier en wijn is mogelijk. Dit alles voor eigen rekening uiteraard. Men kan apart afrekenen en de rekening wordt met 2 euro verhoogd in verband met de verhuur van de ruimtes. Graag wel even opgeven voor 14 augustus en aangeven of u ook een heerdenaadje wilt. U kunt zich opgeven bij mevrouw Jenny Pasaerts. De e-mail is dan pasaerts@hotmail.com en de watermolen van Rakkos vindt u aan de Keetweg 3 te Heerde. En op zaterdag 15 augustus zal het Sint Maartenschilde uit Epe voor de eerste keer het Epe kruisboogschieten organiseren. En dit gebeurt in de Hagedoorn Festival, georganiseerd door het Veluws Museum de Hagedoornplaatsen. Dit vindt plaats aan de Ledderweg 11 te Zuuk. Alle inwoners van Epe die 18 of ouder zijn mogen meedoen voor deze titel. Er kan een legitimatiebewijs worden gevraagd. En vanaf 11 uur kan men inschrijven en de deelname kost 3 euro. Voor het schieten van 3 keer 1 pijl met de kruisboog en er zal opgelegd worden geschoten met behulp van een schietstandaard. De opbrengst wordt gedeeld door het Gilde en de Veluwse Museum de Hagedoornplaats. Rond 3 uur zal de winnaar bekend worden gemaakt en daarna ook het Eper gemeentekoning zijn. In augustus en september laat de gemeente Eper onderzoek doen naar de vleermuizen. En dit is nodig voor het onderzoek naar de beschermde diersoorten. Hiermee beschermen ze de dieren en houden ze tegelijk ruimte voor nieuwe plannen in de gemeente. De onderzoeken gebeuren vooral in de avond en nacht. U kunt daarom mensen zien lopen door de wijk of fietsen. Ze hebben apparatuur bij zich, zoals een camera die de warmte kan zien. Het kan even schrikken zijn, dus u hoeft zich geen zorgen te maken. Het gaat om onderzoekers en niet om inbrekers. Hoe kunt u deze onderzoekers herkennen? Ze dragen een hesje met het logo van Bloem Ecologie. Met dit onderzoek komt er een beter beeld waar vleermuizen leven en waardoor ze beter beschermd kunnen worden. Voor meer informatie kunt u kijken op epeverduurzaamd.nl/smp. En door het warmte en droogte dragen de dalende waterstanden en de grondwaterstanden in het gebied van de watervallei Veluwe heel snel. Het landelijk neerslagtekort behoort inmiddels al tot de 5 droogste jaren. De sloten en andere watergangen die zal op dit moment ook weinig water bevatten. Ook dalen de waterstanden op sommige plekken heel snel met gevolg van aanhoudende droogte. De verwachting is dat de komende periode de grondwaterstand zal nog dalen. Door de verwachte hoge temperaturen En deze waterstanden geven dan ook een verslechtering aan van de waterkwaliteit. Dus er komen nu ook steeds meer meldingen van blauwalg. En blauwalg is op het water zichtbaar als een groene of drijflaag. Zie je blauwalg, vermijd contact met het water en laat je hond er niet in zwemmen of drinken. Meld het bij het waterschap via de website veluwe.nl.

0: En u hoort de muziek van twee artiesten die gaan optreden bij Geelvinks Salon Tuinconcert op Huize Kolthoorn. En dan hebben we het over de Georgische tenor Nodari en de Oekraïense sopraan Tatjana. En degene die er alles van weet, hebben we nu aan de telefoon. En dat is Dunja. Dunja, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, toepasselijke muziek, want aanstaande zaterdagmiddag zijn ze te gast bij jullie. Vertel.
1: Zeker. Vanaf 5:00.
0: Ja.
1: Dat is dus tuinconcert, maar het vindt wel plaats in een tent. Dus mensen zitten daar wel gemakkelijk, hè. Het is, want als het te warm is, dan zit je daar lekker in de schaduw. Maar we hopen op redelijk weer. En Nodari en Tatjana Rosopietse, die treden voor het eerst bij ons op. Met een heel interessant en internationaal en gevarieerd programma. Heel erg leuk.
0: Ja, want volgens mij ik kreeg een achtergrondinformatie van jullie. Een kattenduet zelfs van Rossini.
1: Ja, kijk. Kattenduet. Ja, dat is ontzettend grappig. Duetto Buffo di Due Gatti heet het officieel. Van Gioacchino Rossini. Ja, uit 1825. Een duet van twee katten. Katten zijn muzikaal, hè? Dat weet je.
0: Ja.
1: We gaan ze dus horen. Dus eigenlijk een duet voor twee sopranen. Maar nu horen we het dus door... Een sopraan door Tatjana en Nodari, die is een tenor, een echte opera tenor.
0: Ja, het optreden vertelt ook nog een persoonlijk verhaal. Vertel.
1: Nou, beide hebben ze elkaar ontmoet in Oekraïne. Nodari is geboren in Georgië, ja. En hij heeft zijn opleiding in Odessa gedaan, dat is dus Oekraïne. En Tatjana heeft haar muziekopleiding in Kiev. En ze hebben elkaar ontmoet. En zijn dus met elkaar getrouwd. Maar in 2022, hè, dus 3 jaar geleden, is de Russische inval in Oekraïne. En hebben ze besloten om toch Oekraïne te verlaten en naar Nederland te komen. Ja, en nu wonen ze in kampen. En ze zijn in die korte tijd al behoorlijk ingeburgerd. Want vorig jaar, 2025, gooiden ze hoge ogen bij het Nederland Got Talent tv-programma.
0: Ja, mooi. Is het bijzonder.
1: Hè, dat is toch geweldig. Ja, en dan te bedenken, ja, het is een aspect. Tatjana is blind.
0: Oké.
1: Maar dat maakt niet uit voor haar zangkwaliteit. Ze heeft een prachtige stem. Heel gevoelig. Zij is niet alleen maar zangeres, maar ze schrijft ook poëzie. Ze componeert. En daarin steunt Nodari haar ook. En het is een heel mooi duo.
0: Mooi om te horen. Hey, ja. Als mensen zeggen van ik wil naar het concert toe, dat is zaterdag aanstaande. Moeten mensen dat reserveren?
1: Ja, natuurlijk wel heel graag. En dat is op www.kolthoorn.nl.
0: Daar zijn de tickets uitsluitend dus vooraf online verkrijgbaar, dus neem ik aan.
1: Ja, precies.
0: Wat zijn de kosten?
1: Nou, de kosten zijn €22, hè? €22, ik moest eventjes nadenken, ja, €22. Ja.
0: En is er gelegenheid na afloop om de muzici te ontmoeten of niet?
1: Ja, zeker. Oh ja, dat doen we altijd. We schenken een drankje en met dat heerlijke weer. En het is al, de hitte zal waarschijnlijk al geweken zijn. Maar dan hebben we in de tuin nog een drankje en babbelen en natuurlijk ontmoeten van met de muzici, zeker.
0: Dat is allemaal...
1: Ik moet ook nog even melden, hè, dat we op piano wordt begeleid, hè, door Jos Beunders.
0: Oké, goed dat je dat even opmerkt. Ja. Jos Beunders. Maar er staat meer op het menu die zaterdag. En niet dat de hele dag bij jullie gegeten en gedronken wordt. Maar 's ochtends staat er iets bijzonders op het menu. Zeker. Wat staat er op zaterdagmorgen 15 augustus op het menu?
1: Ja, en dan om 11:00.
0: Ja.
1: Dan hebben we een rondleiding. Er loopt nu een tentoonstelling, hè, in het kader van Heerde 800. Ja. Is bij ons in huis tentoonstelling van het werk van Jan Kleintjes. Hè. Ja. Jan Kleintjes woonde in Koldhoorn meer dan een halve eeuw. En we hebben dus nu specifiek schilderijen van hem hangen. Landschapsschilderijen. En nu hebben we in Bruikleen een heel mooi, prachtig, groot landschapsschilderij van een oude meester. Dus dat is vele eeuwen ouder, uit 1608.
0: Okay.
1: Van Gilles Dondekoeten.
0: Een eeuwenoude meester uit Antwerpen.
1: Ook een landschapsschilder. En nou is het zo leuk om dus die twee stijlen naast elkaar te zien. En dan zie je eigenlijk dat Jan Kleintjes zich wel baseerde op de oude schilderkunst en op de oude meesters.
0: Ja.
1: Je kan zien aan hoe hij bomen schilderde. En als je dat dan ziet naast Gilles Dondekoeten. En ze hangen naast elkaar. Dan kan je prachtig een gemeenschappelijk gevoel voor de natuur weergeeft.
0: Mooi om te horen.
1: Ja, en ook hier is dus weer aanmelden alsjeblieft op www.koldhoorn.nl.
0: En wie doet de rondleiding?
1: En Jurgen Buisman. Jurgen Buisman doet de rondleiding. Ja, hij is er geboren, hè?
0: Daarom.
1: Huis Koldhoorn. Ja, zeker. Hij is directeur van ons museum.
0: En hij mag de rondleiding zeker doen.
1: En hij houdt niet op. Je blijft naar hem luisteren, want het is steeds maar weer interessant. Details en mooie weetjes. En ook niet te vergeten, hè? Deze hele tentoonstelling is eigenlijk gegroepeerd rond de fietsroute. Op de fiets met Jan Kleintjes. En die loopt nog tot en met september. En dat is dus ook weer in het kader van Heerde 850.
0: Ja, allemaal in het kader van dus Heerde 850. Kunnen
1: op de fiets
0: komen.
1: Mensen vooral, laat eens op de fiets komen. Ja. Eerst of daarna de fietsroute doen.
0: Dat zou heel mooi zijn. Zaterdag 15 augustus, luisteraars, bent u van harte welkom bij Jurren en Dunja op Huize Koldhoorn. U moet wel even reserveren, koldhoorn.nl. Of u komt bij het, ik wou zeggen het koffieconcert, dat niet. Maar de oude meester, 's ochtends met de rondleiding om 11 uur.
1: Ja, de rondleiding om 11 uur, precies.
0: Of 's middags om 5 uur, maar je kunt natuurlijk ook allebei doen. Allebei kan gereserveerd worden op genoemde website.
1: Ondertussen fietsen.
0: Ja. Hey, bedankt voor nu. En,
1: hartelijk welkom.
0: Ja, en een hele fijne zaterdag toegewenst in ieder geval.
1: Dank je wel.
0: Oké,
1: dag. Zeker weten. Dag.

0: toepasselijke muziek uitgekozen. People help the people. Ja, dat doen ze bij de voedselbank in Vaassen, Epe en Heerde. En ze hebben drukker dan ooit. En ze gaan doen natuurlijk ook zo meteen een oproep aan u, aan de luisteraar. En hier in de studio aangeschoven bij de dames. Ze beginnen met een R, Riki en Ria.
1: Ja, hoe is het mogelijk, hè?
2: Ja, leuk, hè?
0: Van harte welkom. Hoe ben jij betrokken geraakt met voedselbanken, Ria?
2: In 2006 stond er een oproepje in de schaapskooi van een vrouw uit Vaassen. Die zocht vrijwilligers.
0: Ja.
2: Toen heb ik gebeld. Dus dat is 20 jaar geleden.
0: Ja. En nog steeds actief?
2: En nog steeds. Ja. Maar inmiddels is die voedselbank is niet meer. Er is dus nu een nieuwe voor gekomen. Met Rob en Thea. En die zijn gestopt. En nu is een nieuw bestuur.
0: Een nieuwe voedselbank. Maar je bent wel steeds actief in die voedselbank.
2: Ja.
0: Maar het is zo lang al.
2: 20 jaar.
0: Is dat zo lang dat mensen dus behoefte aan hebben aan ondersteuning, zeg maar even.
2: Ja, ook hier in Heerde, ja. Wapenveld. Ja.
0: Jeetje, hoe lang ben jij actief? Een persoonlijke vraag.
1: Ik heb
0: dus
1: eerlijk gezegd helemaal geen idee. Het is een jaar of 12 sowieso en misschien wel iets langer. Ik hou het niet bij, is ook niet belangrijk.
0: Nee, maar je omschrijft wel dat het, want als ik hoor 20 jaar geleden, en denk op een gegeven moment moet het toch goed zijn.
1: Ja, maar dat raakt nooit over. Nee. Jammer genoeg.
0: Ja.
1: Nee, we hebben het heel hard nodig hier in Nederland. En ja, juist in deze gemeentes ook. In Epe en in Heerde.
0: Vroeger dacht ik altijd Epe, oh, dat is welvarend. Dat wil allemaal wel. Maar als ik nou zie, al die gemeentes, zowel de gemeente Epe als gemeente Heerde hebben dus ondersteuning nodig. Met hoeveel mensen doen jullie dat?
1: We zijn ongeveer met zo'n 70 vrijwilligers.
0: Oké. En dan bedien je de gemeente Epe vanuit?
1: Nou, aanvankelijk begonnen we eigenlijk met allemaal pakketten te maken voor 1 en 2 personen, 3 en 4 personen, 5, 6 personen en meer. In fase hebben we bijvoorbeeld 2 gezinnen van 10 en 11 personen.
0: Oké, want wat ik herinner bij de Regenboogkerk was het toen een uitvalpunt in Epe vroeger.
1: Ja, ja, dat klopt. Maar ja, dat is natuurlijk afgebrand, dus het kan niet meer. En vandaar dat we ook wel via kerken weer verdistribueerd hebben. En zijn gaan kijken van, ja, wat kunnen we? En doordat er een van de bestuursleden overal goed gekeken heeft in heel Oost-Nederland, maar misschien ook wel in heel Nederland wel, hebben we gezegd van nou, misschien is dan toch wel een winkelconcept gewoon heel, heel erg fijn om dat te gaan doen.
0: En wat is een winkelconcept voor de voedselbank?
1: Ja, wat is een winkelconcept?
0: Nou, ja, je mag het uitleggen.
1: A is het dat wij in Wenum geen pakketten meer klaarmaken. Tenminste, niet voor Epe. Dan kunnen we gewoon kant-klare kratten aanleveren en dan kunnen maar de mensen kunnen dus zelf uitkiezen wat ze graag willen hebben. Dus ze krijgen wat meer eigenwaardegevoel.
0: Er staat bijvoorbeeld een mand, ja, noem maar even wat voor mij om te visualiseren.
1: Ja.
0: Met rijst, met brood, appels, noem ik maar even.
1: Ja,
0: dus,
1: ja, klopt. Allemaal kratten vol. Nou, en dan kunnen ze bijvoorbeeld uit volkoren rijst kiezen. Of witte rijst, of gebroken rijst, of wat ze ook maar willen hebben.
0: Dan rijden ze met een mandje of een karretje gewoon langs of zo?
1: Met een winkelwagentje gaan ze er langs.
0: Wat leuk.
1: En dan kunnen,
0: u zegt al,
1: dat is heel leuk.
0: Nee, dat mag u zeggen hoor, maar ik vind het wel leuk.
1: Dat is het zeker. En wij hebben ook het gevoel dat de mensen daardoor veel meer eigenwaarde krijgen. Het is natuurlijk sowieso al een gigantische stap om naar de voedselbank te gaan, hè? Je moet naar de gemeente. Je moet je hele hebben en houden blootgeven. Nou, stel jezelf maar eens in de plaats.
0: Ja, dat doe je liever
1: niet.
0: Nee,
1: natuurlijk niet.
0: Ik denk dat mensen, sommige mensen ook schamen. Van,
1: enorm.
0: Ik moet daarheen. Ja. En het liefst dat mijn buurman het maar niet ziet.
1: Ja, juist. Nou ja, vandaar dat we ook een plekje zoeken waar niet iedereen dat kan zien waar de mensen komen.
0: Nee.
1: En dat is natuurlijk voor de cliënten is dat ook fijn. En je hebt soms wel eens cliënten die, nou, een poosje geleden hadden we er ook eentje die nieuw kwam. En die hebben ze gewoon even bij de hand gepakt van kom maar mee. We zullen wel even vertellen wat je allemaal krijgt. Krijg ik dat al en dat ook nog? Ja. Dus de mensen krijgen echt van allerlei dingen.
0: En als er nou bedrijven zijn die luisteren op dit moment, die zeggen van nou ja, ik heb houdbare producten. Kan ik daar iets mee? Hoe kunnen zij aanmelden? Hebben je een website of hoe gaat dat?
1: Dat kan ook. Ze kunnen zich aanmelden.
0: Een hele andere vraag even. Maar,
1: ja, maar dat geeft niet. Ze kunnen zich natuurlijk aanmelden altijd bij de website van de voedselbank. Of zich via het mailadres aanmelden. Maar ja, waar wij eigenlijk nu dus ook wel heel graag naar willen kijken, dat is of ze ons willen sponsoren. Want we willen hier eigenlijk ook in Heerde ook een winkelconcept gaan starten. En eigenlijk straks in Vaassen ook nog wel. Maar daar moeten we ook heel veel spullen voor aanschaffen. Koelkasten. Want het moet natuurlijk wel allemaal gekoeld zijn. Want we krijgen ook controle jaarlijks.
0: Ja.
1: Dat is dan door de NVWA wordt het allemaal aangestuurd. En wij hebben ons net als winkels allemaal aan richtlijnen te houden.
0: Ja, want je hebt een winkelconcept. Dus.
1: Ja, ja. Maar ook bij de voedselbank zelf, bij het distributiecentrum, moeten we dat eigenlijk op dezelfde manier. Je moet aan allerlei eisen voldoen. En dat is op zich ook prima. Soms denk je wel eens van, nou moet dat ook allemaal. Maar ja, het zijn nou een keer regels. En die hebben we wel hier in Nederland.
0: Ja, ja, nee, dat is inderdaad zo. Zag ik pas geleden ook weer. Dus,
1: ja.
0: Hey, maar even terug, dat winkelconcept, dat slaat dus aan. En dat wil je laten als een vlek laten groeien. Dus jullie hebben nu ruimte nodig, noem het in Heren.
1: Juist.
0: En dan moet ik niet denken aan een winkel hier op de Dorpstraat, maar ergens anders. Dus op een andere terrein of zo. Ik kijk jou aan.
2: Het moet wel op een plek zijn wat niet midden in de straat.
0: Nee, zo bedoel ik.
2: Maar wel een beetje aan de achterkant.
0: Ja.
2: Dat de mensen een beetje anoniem zijn. Het hoeft niet helemaal zoals nu bij de kerk zien ook genoeg mensen dat we vanuit daar uitdelen. Maar het moet niet van de voorkant de winkel in en dat alle terrasjes zien van, goh, hey, die gaan er naartoe.
0: Die gaan er naar de voedselbank.
2: Dat
0: nee,
2: is niet
0: de plek waar de Vibra zit of zo.
2: Nee, die hebben hele kwetsbare mensen en die moet je echt heel erg beschermen daarin.
0: Ja.
2: Dus
1: dan ga ik nog een stapje verder. In principe hebben we hier in Heerde een plek gevonden. Mm-hmm. En daar zoeken we eigenlijk...
0: Vrijwilligers?
1: Ook, nou, vrijwilligers, die heeft Ria wel, hè?
2: Ik heb vrijwilligers, maar in het najaar doen we nog oproepje in de schaapskooi voor nog wat extra vrijwilligers.
0: Nou, kunnen we nou doen, hè? Kijk,
1: ja, zeker.
2: Ja, nou ja, vrijwilligers die
0: Wilt je in het najaar goed beginnen? Nou ja, meld je aan dan.
2: Ja, meld je aan. Een beetje tillen, schoonmaken...
0: Oh.
2: Cliënten kunnen begeleiden door de winkel heen. En die niet oordelen. Binnenkomen en zeggen van... jij dit en zus en dat niet. Een beetje discreet zijn, een beetje afstandelijk. En ja, een beetje... Ja,
0: menselijk.
2: Menselijk,
1: inderdaad.
2: Gewoon menselijk en verder in overleg.
0: Ja.
2: Maar er komt er zijn tijd door nog een oproepje in de schaapskooi extra. En nu dit. Dus ja...
0: Want je zoekt ook nog...
1: Mooi,
0: ja, jullie zoeken nog wel chauffeurs, las ik. Maar waar heb je die bij nodig in die winkel?
1: In de winkel zelf niet zozeer. Maar wel om het er naartoe te brengen.
0: Okay.
1: En chauffeurs halen natuurlijk ook bij groothandels bijvoorbeeld spullen op. Ze halen... ik noem nu even bij een grote leverancier in Raalte halen ze wat op. Iedere week. Iedere twee weken ergens in Ede. Nou ja, dus daar heb je allemaal chauffeurs voor nodig. En meestal zijn ze ook met z'n tweeën, zodat ze met z'n tweeën die trolleys kunnen rijden. En...
0: Je hebt een vrachtwagentje daarvoor?
1: Voor een van de chauffeurs, voor de grotere auto heb je inderdaad een vrachtwagenchauffeur nodig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus die zoeken je ook. Dus heel verscheidenheid. Dus als je zegt, ik kan niet rijden, maar dan ben je van harte welkom in de winkel natuurlijk, om mensen te ondersteunen, et cetera. En jullie zoeken inderdaad donateurs. En ook nieuw is, en daar gaan we zo over praten, de donatiebox. Ik ben helemaal benieuwd daarover, zometeen.

0: Ik ben nog steeds in gesprek met Ria en Ricky over de voedselbank actief in Vaassen, Epe en Heerde. Ja, en naast dat ze het winkelconcept hebben uitgerold, krijgen ze haast geen subsidie en zijn ze op zoek naar donateurs, bedrijven, et cetera.
1: En sponsoren, ja. Ja. Ja, inderdaad. Dat zou heel fijn zijn als we op die manier wat geholpen kunnen worden. Want we moeten natuurlijk in zo'n winkel moet je koelkasten neerzetten. En dan proberen we koelkasten zoals je het in de echte winkel ook hebt. En diepvriezers, dat moet allemaal aangeschaft worden. En ja, dat moeten we toch zelf allemaal ophoesten.
0: Ja.
1: En het zou heel fijn zijn als we daar wat klandizie bij krijgen. Of wat hulp bij krijgen, laat ik het zo zeggen.
0: Als een bedrijf verluistert en zegt, stichtingen. Ik wil die koelkasten wel leveren, bij wijze van spreken. Zou het ook mooi zijn?
1: Dat zou helemaal fantastisch zijn natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Daarvoor kunt u sowieso mailen. Ik zal het mailadres noemen. info@voedselbankvaassen.nl. Daar kunnen ze heen. Maar ik noemde net ook donatiebox. Vertel, wat is een donatiebox?
1: Een donatiebox? Nou, we hebben...
0: Dat is ook geld? Of, nee,
1: Nee. Dat zijn goederen. En wij proberen in alle lagen van de bevolking eigenlijk wel te bereiken. En we hebben twee keer per jaar, geloof ik, of vier keer, ik weet niet eens precies, bij de Jumbo, dan ga ik even reclame maken. De Jumbo en de Albert Heijn, die hebben ook wel eens acties. En daar proberen we dan ook te staan, zodat we toch wat meer spullen binnenkrijgen. Maar nou heeft een collega, die heeft het ook gehoord, dat andere voedselbanken dat dus ook doen met donatieboxen. En dan leveren we iedere twee weken een paar producten, daar wordt iedereen mee aangeschreven. En dan kunnen ze die producten kunnen ze doneren in de donatiebox.
0: En die halen jullie leeg?
1: En die halen de chauffeurs dan ook allemaal weer iedere 14 dagen leeg.
0: Dat is mooi. Kijk, je hoeft niet hetzelfde wiel uit te vinden. Nee. Je kunt kijken bij anderen.
1: Juist.
0: Net zoals die conceptstore, die winkelconcept, dit ook.
1: Ja.
0: En ik begrijp dat die inmiddels in de gemeente Epe actief is, een donatiebox.
1: Ja, er zijn er inmiddels een stuk of 10 geplaatst.
0: Okay.
1: Maar niet alleen voor particulieren, we doen het ook op de scholen. Om ook zo op die manier scholen erbij te betrekken, of de jeugd erbij te betrekken.
0: Oké. Okay. Dus dat kinderen dan komen met.
1: Ja, want er zijn natuurlijk ook, is natuurlijk best heel veel armoede ook in de gezinnen, natuurlijk. Waar die jonge kinderen ook onder te lijden hebben. Vandaar dat ze ook wel.
0: Ja, Stichting Leergeld heb ik ook hier een paar keer gehad.
1: Ja, dus, juist. Op die manier is dat eigenlijk. Nou, dat de kinderen bijvoorbeeld zonder ontbijt naar school gaan en zo. Nou, op die manier proberen we dan toch ook. En we proberen straks ook iemand zover te krijgen dat die op de scholen daar ook voorlichting over gaat
0: wat
1: geven.
0: Wat de voedselbank inhoudt. Dat is ook natuurlijk wel soms heel helder om dat te vertellen.
1: Ja.
0: Je had het net over het winkelconcept. Als ik nou het hele jaar doorkijk, passen jullie, want jullie krijgen het allemaal, maar passen jullie ook wel assortiment aan het jaargetijde? Krijgen ze nog een presentje met kerst of
1: zit
0: er iets in met...
1: Jazeker.
0: Ja? En
1: met de vakanties, dat kinderen een tasje krijgen. En ze hebben onlangs net voor de vakantie, ook voor kinderen die dus net van de lagere school afgaan, hebben ze allemaal een bon gekregen dat ze voor €50 wat kunnen gaan halen.
0: Oh, mooi.
1: Dat is natuurlijk fantastisch voor het vervolgonderwijs.
0: Ja.
1: Want ja, die gezinnen die zitten natuurlijk toch vaak krap bij kas. En op deze manier kun je dat wat verzachten.
0: Ja, je wilt niet onderdoen voor als kind,
1: nee,
0: zeker niet voor iemand anders.
1: Nee. En als ouders zijn wil je dat eigenlijk ook niet voor je kind, toch?
0: Nee, maar dat is mooi dat die bond erbij is gekomen. Dus,
1: ja. Nou ja, met Sinterklaas krijgen ze presentjes. Met de kerst krijgen ze weer een extra kerstpakket. Dus ze krijgen in de loop van het hele jaar eigenlijk een riage wat de aanvulling heeft.
2: Laatst nog weer een soort cadeaubon van de speelgoedzaak.
1: Ja.
2: Een rugtas met schoolspullen voor de wat grotere kinderen.
0: Oh, mooi zo.
2: En voor de kleintjes een of andere... heette dat ook weer? van die sprookjesfiguren trommel met van allerlei leuke dingetjes erin. Ja, en als je dat geeft aan die kinderen, joh, die worden er zo blij van. Die worden echt zo van...
0: Doe je het daar ook voor? Ben je daar
2: ook vrijwillig
0: bij de voedselbank? Ja.
2: Je doet het voor een ander, hè? Je staat allemaal ten dienste in van hun. Dat hun een goed gevoel hebben en dat hun met een lekkere tas voor boodschap naar huis gaan. En de volgende week zeggen van, nou, er staat iets nieuws in. Maar daar hebben we zoiets lekkers van gemaakt. Ja.
0: Wanneer nemen mensen eigenlijk afscheid van die voedselbank? Want ik neem aan dat er niet mensen 20 jaar komen, bij wijze van spreken.
1: Nou, dat ligt er helemaal aan wat voor budget of ze hebben. Er is wel eens gezegd, zo ongeveer 3 jaar kan het. Maar het ligt er ook aan van, wat hebben die mensen voor achtergrond? Wat speelt er allemaal? En dat is niet aan ons om daarover te oordelen. Dat is aan de gemeente. ja, die kan ze dan ook weer verder verwijzen door bijvoorbeeld naar een bepaalde bank te gaan waar ze mee waardoor ze geholpen worden. Wat zijn er nog meer allemaal voor? Ja, de gemeente heeft natuurlijk een heleboel
0: netwerk daarin
1: waar ze de gezinnen weer naar kunnen doorverwijzen.
0: En jullie zijn allemaal vrijwilliger?
1: We zijn allemaal vrijwilligers. Er is niemand die betaald wordt.
0: Dat is echt
1: fantastisch.
0: Ja, allemaal als vrijwilliger actief.
1: Ja.
0: Nog een tweetal vragen heb ik. Ik heb hier een kop en artikel, staat ook in de Schaapskooi. Voedselbank heeft het drukker dan nooit. Hoe verklaar je dat?
1: Ja, hoe verklaar je dat?
2: Ja, de hele economie, alles is zo duur geworden. Je weet zelf misschien wel dat de boodschappen duurder geworden zijn. En heb jij maar leefgeld van 50, 30 euro per week of met een gezin, zie je dan maar eens rond te komen. En dan kun je vaak in een probleem komen.
0: Ja.
2: En dan is de kas misschien hartstikke leeg. En dan is het fijn als mensen toch denken van, hey, er is ergens een uitweg waar we naartoe kunnen.
0: Dat is mooi om te horen.
1: En dan worden ze ook altijd geholpen.
2: Ja.
1: Altijd.
2: Ja. Ja.
1: We krijgen wel eens hele penibele kwesties naar ons toe. Van, nou, die mensen die hebben helemaal niets meer in de kast. Nou, dan gaan we er naartoe met een pakket. Maakt niet uit welke dag het of het is.
0: Nee. Dan zijn jullie samen sterk als vrijwilligers dus.
1: Nou, de vrijwilligers, dat is echt petje af. Fantastisch. En het is ook een geweldig team.
0: Nou, mooi om te horen. Je zoekt nu nog donateurs, zeg maar even, sponsoren, et cetera. Die kunnen zich opgeven bij info@voedselbankfasen.nl. Maar ook, als u wilt rijden, chauffeurs, bijrijders of in de winkel wil helpen, zijn allemaal welkom. En ze worden denk ik begeleid door jullie persoon op de juiste plek.
2: Ja, inderdaad.
0: Ik wil jullie danken voor nu. Ik blijf het volgen. Mocht er nieuws zijn over die winkelconceptstore, als ik het goed heb, dan hoor ik graag even jullie.
1: Prima, heel graag gedaan.

0: En na Spargo en de vorige gasten van de voedselbank hebben we Katia Carbuliani aan de telefoon. Want de stichting Imedi organiseert wederom een Georgische kookworkshop, of niet, Katia?
1: Ja, klopt. Goedenavond.
0: Ja, wederom. Is het zo'n succes, die kookworkshops?
1: Ja, dat mag ik wel zeggen. De afgelopen tijd ging echt heel succes. En daarom dacht ik, gaan we verder. Wij organiseren iedere maand al, de laatste 3 maanden, één keer per maand. En het ziet zo goed uit, zo gezellig. En mensen zijn heel erg enthousiast. En dat stimuleert mij om verder te organiseren, één keer per maand.
0: Ja, er werd me gevraagd, het is een workshop. Jij kookt niet voor die mensen. Ze moeten samen dat maken of zo, hoe moet ik het zien?
1: Klopt. Ja, ze leren de geheimen van de Georgische keuken tijdens de workshop. En doen samen bereiden en traditionele gerechten. En daarnaast mensen genieten van de Georgische wijn, dat ze inbegrepen is. En dan mensen kunnen zelf eigen gemaakte eten of ter plekke eten of meenemen naar huis.
0: Om thuis op te eten. Het is niet de bedoeling, ze hoeven niet te kopen, oftewel te winkelen. Jij haalt de producten en mensen betalen daar een bedrag voor deelname en dan ga je aan het werk.
1: Klopt. Ik koop alle ingrediënten, is van mij. Ligt alles kant en klaar op de tafel per persoon. Iedereen heeft eigen ingrediënten en iedereen per persoon wordt het bereid door de deelnemers.
0: Oké. En als ze kunnen, het is aanstaande zaterdag al, kunnen nog deelnemers zich opgeven? Want hoe laat begint de workshop?
1: Ja, het

0: Want verluisteraars zijn even deelnameprijs. Hoeveel is de deelnameprijs trouwens per persoon?
1: Per persoon is €30. En inbegrepen in ingrediënten plus glasje wijn.
0: Ja. Als ze zich willen aanmelden, moeten ze daar een mail ergens heen sturen of hoe gaat dat?
1: Ja, ik heb telefoonnummer achtergelaten in de reclame. 0655212372. Of e-mail guiokoch@hotmail.com.
0: Ik ga dat even spellen voor de luisteraars. G-I-O-K van Kareltje, Otto, C-H en dan @hotmail.com. Iedereen is natuurlijk van harte welkom, neem ik aan. En het is bestemd waarvoor, want de vaste luisteraars weten het wel, maar als u net voor het eerst luistert, de opbrengst, waar is die voor bestemd?
1: De opbrengst gaat naar de Stichting IMEDE, die steunt bejaardentehuis in Georgië.
0: Nou, ik hoop dat veel mensen de weg weten te vinden aanstaande zaterdag naar de Taalmanstraat nummer 12 in Epe, dat ze zich aanmelden op nummer 0655212372. En ik wens je smakelijk eten. Ik weet niet hoe het in het Georgiaans is.
1: Dankjewel.
0: Hoe is het in Georgisch? Hoe noem je dat?
1: In Georgisch, Shegergot.
0: Nou, smakelijk eten. Bedankt voor nu.
1: Dankjewel.
0: Oké, okay, dag. Zelfde. Dag.
2: Dit is Infomix met muziek en informatie.

En hoor het stemgeluid van Anita Velskork. En ze is natuurlijk bekend als een van de zangeressen bij ABBA. En ja, de stemming zit er goed in, ondanks de hitte. De heat is on en het brengt ons weer bij het volgende onderwerp. Weerbericht. En het is inderdaad het weerbericht. En dat gaan we doen met onze weerman van RTV 7.

0: hier Wilfried Elsega. En we gaan met hem terugblikken, vooruitblikken en eens even kijken wat de weekendweersverwachting wordt. Wilfried, heel goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, we hebben hete temperaturen voor de bocht, maar we gaan eerst maar eens even terugblikken.
1: Nou, hete temperaturen kan niet. Hoge temperaturen.
0: Hoge temperaturen, ja.
1: Het is heet en de hoge temperaturen.
0: Ja, heb je helemaal
1: ja,
0: goed.
1: Maar goed. Ja, dat is een gekkigheid natuurlijk. Ja, we blikken even kort terug. Ik maak er een klein iets korter weerberichtje van dat anders. En dat heeft alles te maken met de zonsverhuizing morgenavond. Daar kom ik straks even van terug.
0: Ja.
1: Maar eerst eventjes terug naar de afgelopen week. Want het was weer een kurkdroog week. En dat is eigenlijk geen nieuw van. Dat is eigenlijk al wekenlang zo. Met een heel aardige temperatuur in eigenlijk in instantie. Een beetje op bij te komen, zal ik maar zeggen. De echte hitte. Ja, maandag zondag was dan even tegen de 30 graden. Maar verder viel het allemaal wel mee afgelopen week. Ja, en wat frissere nachten, hè, met name de laatste nachten, afgelopen nacht onder de 10 graden.
0: Ja, ja,
1: en dat was toch wel, als je buiten was s'avonds, nou, dan wil je wel graag naar binnen toe, hoor.
0: Zeker.
1: Dus, nou, maar natuurlijk de situatie, zo ziet het eigenlijk uit, want we hebben eigenlijk een hoge drukgebied boven ons hoofd liggen. Nou, de wind, die zit nou eigenlijk een beetje in de noordwesten ook in de eerste instantie, maar goed, die ligt nu boven ons hoofd, trekt langzaam maar zeker een beetje naar het oosten toe. En in samenwerking met een lage drukgebied op de oceaan, dan komt hij weer zuidoostelijke stromingopgang. Ja, dat betekent dat de aanvoer van extreem hitte, heetweer, extreem hoge temperaturen weer op gang gaat komen. We zien dan eigenlijk dat voor een aantal dagen deze week gebeuren. In het weekend zien we een klein beetje een soort omslag waarbij ja, wel nieuw hoge druk weer dichterbij komt. Maar ook licht wisselvallig weer zou kunnen komen door lage druk boven Scandinavië. Dat betekent dat de wind gaat draaien. Dan is die hitte eigenlijk wel weer weg.
0: Ja.
1: Ja, we zien dat een beetje stapjes gebeuren. Volgende week zien we ook een beetje licht wisselvallig weer. En dan na het weekend zijn er wat berekeningen die zelfs uitgaan voor een, nou, ik zou bijna zeggen, een klein beetje herfstachtig scenario met lage drukgebied, vrij voor lage drukgebied. Wat er zeg maar een uitzakking heeft over onze omgeving. Nou, dat is in grote lijnen een beetje hoe het eruit ziet. Ik zal eens proberen een beetje op rijtje te zetten in ieder geval. Afgelopen dag was het frisse, dadelijk al zei, overdag werd het zonnig en het droog natuurlijk. Ik hoef de droog niet eens met roemen, dat is eigenlijk al normaal. Maar vorige week een paar spatjes, maar ja, het was niet eens meetbaar, zo weinig was het. Maar goed, dat heeft natuurlijk helemaal niks te maken met regen. Maar vandaag overdag, zonnige dag, temperaturen op heel veel plaatsen, toch wel 4, 5, 6, 20 graden. En ja, een windje erbij. Dus vandaag was het allemaal nog zeer goed draaglijk. We zitten weer zo binnen willen zeggen. Nou, vannacht is het helder, koelt af. Nog een keer een lekker frisse nacht, 10 tot 12 graden. Dus dan geven we lekker de frisse lucht in huis, laten zou ik zeggen. Voordat de feest ten aanzien steeds gaat beginnen. Maar morgen zien we een zonnige dag. In onze omgeving wordt het dan zo'n 28 tot 30 graden. In het zuiden van het land lokaal misschien wel 32 graden. En dan hebben we toch weer te maken met tropische temperaturen. Nou, donderdag en vrijdag dan is het zonnig en zeer warm tot extreem heet. Zo bijna willen zeggen. In de nacht naar donderdag is het nog 13, 14 graden. Gaat het nog. Het valt mee. De lucht is dan kurkdroog. Dus het benauwde gevoel heb je niet. Dus het is wel heel aanvaardbaar en draagbare luchtsoort in ieder geval. Dus in de nacht koelt het toch wel aardig af. Maar voor donderdag overdag, ja, dan gaan de temperaturen toch richting 32 tot 35 in onze omgeving.
0: Ja.
1: In zuiden misschien lokaal wel 36 graden.
0: Zo.
1: En vrijdag dat is nog een schepje erbovenop. Ja, dan wordt het ook weer extreem heet. In onze regio zou het zomaar 36 tot 38 graden kunnen worden. Ja, de meeste berekeningen gaan toch een beetje de kant op. En de zuiden van Nederland, ja, die komt dan weer heel dicht in de buurt van 40 graden. Of het gehaald wordt, dat denk ik net niet. Maar het zit er wel tegenaan. Kortom, geef van aan hoe extreem heet het dan weer aan het worden is.
0: Ja.
1: Nou, op vrijdag is het zo dat aan de kust een lichte afkoeling komt. Dan zou het dan later op de dag zo'n 25 graden kunnen zijn. Heerlijk zou bijna willen zeggen. En dan zien we eigenlijk een beetje de omslag in het weer in het weekend. Omslag is groot woord, zwaar woord, moet je niet zwaar. In dat geval, in ieder geval, dan is het wel zo dat het op zaterdag wat bruurig warm begint te worden, wat meer vocht in de lucht. Temperatuur naar een graad of 28 nog, lokaal nog 30 in het oosten en zuidoosten.
0: Ja.
1: Een enkele bui is dan zelfs mogelijk, een regen voor onweersbui. En zondag dan is het zo dat eigenlijk ja, de zomer eigenlijk op iets lager pitje komt te staan met af en toe wat zon en een klein beetje regen of een paar buitjes kunnen er vallen. En dan is het nog maar 23 tot 25 graden. Kortom, dan gaan we toch weer de andere kant op. Ja, volgende week dan zien we toch ja, wel wat zonnige perioden. Ook steeds kans dan op een enkele bui, maar geen grote hoeveelheden nog in eerste instantie. Temperaturen volgende week meer zo tussen de 22 en de 25 graden. En als we dan na volgend weekend nog een keer verder gaan kijken, ja, dan zien we toch wat meer wisselvalligheid komen en wat meer wind komen en wat lagere temperaturen. En dan zou er wel eens een keer wat meer regen van betekenis kunnen gaan vallen. Maar goed, is nog ver weg. Zijn ook berekeningen die het toch nog aan de warme kant wil laten. Dus dat wachten we eventjes af. Ja, en dan morgenavond de zonsverduistering. Een bijzonder evenement, zou ik bijna willen zeggen. Want het wordt de grootste zonsverhuizing in deze eeuw. De volgende is 2081. Nou, dan ben ik het niet meer.
0: Nee.
1: Maar dan krijgen we een vergelijkbaar fenomeen. Die zonsverduistering die daar morgen plaatsvindt, die is totale zonsverduistering, dus totaal dat het helemaal volledig is, is in een deel van Groenland, IJsland en in Spanje. Nou, en dan is het zo dat wij een beetje aan die rand zitten. En het zal bij ons ongeveer voor 90% verduisterd zijn. Nou, daar wordt het niet echt donker van, dat is absoluut niet in de orde. Maar het is toch wel een bijzondere gebeurtenis. Ik ben ooit een keer in Luxemburg geweest in 1999. Ik vind het nog als de dag van gisteren. Er was totale zonsverduistering, daar ben ik speciaal voor heen gereisd. En het was zeer bijzonder, moet ik zeggen, om mee te maken. Het wordt dan echt een paar minuten echt donker. Alles, de zuur, de vogels, alles reageert erop. De temperatuur zakt een paar graden. Ja. En morgen krijgen we te maken met 90% verduistering ongeveer. En dan kun je zeker wel merken dat het lichtinval, dat het dan zeg maar minder begint te worden. Het is een beetje een diffuus, een beetje sepia-achtig licht, zeg ik wel eens. Soms wat je soms op die foto's van vroeger wel eens ziet. Ja. Zo'n rare kleurlicht is het dan morgen. Maar goed, wat ik al zei, er blijft een klein streepje zon over. En ja, het begint morgen om 7:15, morgenavond moet ik zeggen. En dan eindigt hij om 9:03. Het hoogtepunt is om 7:50 ongeveer. En nou ja, iedereen heeft de waarschuwing natuurlijk wel gehoord. Neem geen cd'tje enzovoort. Neem een eclipsebril. Ik begreep dat ze al bijna allemaal uitverkocht waren. Maar dan heb je ook speciale folie. Ja, die heb ik toen zijs voor Luxemburg verkocht. Dus daar had ik er gelukkig wel wat van. Maar ga niet zomaar met een zonnebril erin kijken. Of ergens, want daar ben je gewoon niet goed beschermd in dat geval. Dat is toch wel te gevaarlijk. Als je het kans krijgt, ik zou een plekje zoeken waar je misschien iets hoger bent. Een beetje goed, vrij uitzicht naar de horizon toe. Het is natuurlijk, ja, rond 7:08 is die verduistering op zijn grootste moment. Ja, dan heb je toch wel dat je dan vrij zicht moet hebben, omdat de zon natuurlijk al wat lager staat. Nou ja, ik zou als je het kans hebt, echt even de tijd voor nemen. Je merkt echt om je heen, er verandert wat. De natuur verandert. Ook vogels worden rustiger, omdat ze dan denken dat het wat schemerder begint te worden, wat natuurlijk ook aan de orde is. En daarna dan gaat die verduistering weer over en dan wordt het weer lichter dan het was in ieder geval. Ik zou het echt even de aandacht voor nemen. Het is echt prachtig om mee te maken. Alleen helaas, geen totale. Ik heb er gelukkig een keer meegemaakt in mijn leven. Zeer bijzonder, dat kan ik je zeggen. En dan is er niet het hele feest voorbij voor de echte liefhebbers. Dan moet je morgen nacht nog gaan kijken, de nacht na de zonsverduistering dus, heb je te maken met de Perseïdenstorm, die er elk jaar over in augustus over de aarde scheurt. Ja. En heeft te maken met de komeet Swift-Tuttle, dat is een komeet, die elk jaar voorbij komt. En dan de stofdelen die daar zeg maar over onze atmosfeer gaan, zeg maar, die geven dan zogenaamd die vallende sterren, althans die deeltjes die verbranden dan in de atmosfeer. En er zijn heel veel tegelijk zien. Ook de komende dagen staat het geval, maar het hoogtepunt is morgen nacht. Kortom, voor de liefhebbers, die zonsverduistering, ik zou echt even de kans voor nemen. En die Perseïden, dat is midden in de nacht. Nou ja, dan moet je echt een liefhebber zijn, zou ik altijd willen zeggen. Nou, het was zo weinig. Ik heb een weerpraatje met een klein stukje even voor de zonsverduistering. Want ja, net wat zeg, ik heb het een keer meegemaakt. En het is een heel apart gevoel wat je nooit meer vergeet.
0: Nou, Wilfried, we horen in ieder geval volgende week jou weer. En dan hoe je het beleefd hebt. En we spreken je graag dan weer op de dinsdagavond. Nog op de speciale tijd voor 7:50. En ja, pas een week daarna weer, dan ben je op de reguliere tijd.
1: Ja, is goed.
0: Bedankt zover en tot volgende week.
1: Jo.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie. Nieuws uit de regio.
1: Voor het eerste berichtje gaan we naar Eerbeek. Dorpsboerderij De Kieboe zal de komende periode op een aantal dagen de deuren moeten sluiten. De reden hiervoor is een tekort aan vrijwilligers, waardoor het niet altijd mogelijk is om de boerderij op een verantwoordelijke manier open te houden. Om de dorpsboerderij weer zoveel mogelijk open kunnen stellen, is De Kieboe dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Er zijn diverse mogelijkheden om een steentje bij te dragen. Vrijwilligerswerk bij Kieboe is niet alleen waardevol voor de dorpsboerderij, maar ook gezellig en afwisselend. Je maakt deel van een betrokken team en helpt mee om een belangrijke ontmoetingsplek voor Eerbeek en omgeving in stand te houden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@kieboe.nl of langskomen wanneer de boerderij wel geopend is. En zoals ieder jaar kent het Brummens Veluws een zomerstop. De makers hebben dan even vakantie om de nodige energie op te doen voor het komende seizoen. De krant verschijnt wel in week op 12 augustus met een speciale bijlage over de vogelwei en de kermis in Brummen. We wensen jullie allemaal een mooie zomer en zien u graag weer terug vanaf 26 augustus. En in Twello, een deel van de Marktplein, wordt dan op 13 augustus omgetoverd tot een klein racecircuit. Kinderen kunnen die dag kennis maken met de kartsport en de mobiele kartbaan. Het bedrijf Job Motorsport legt voor één dag een mini-racecircuit aan, waardoor kinderen onder begeleiding van ervaren medewerkers kunnen rijden in speciaal ontwikkelde brandstofkarts. Jongendeel beoordeelt wel van voor de zomerdagen niet het hele Marktplein wordt afgesloten. Het betreft maar een gedeelte van de plein waar geparkeerd kan worden. Dit is ongeveer ter hoogte van de bibliotheek en het voorste nieuws. De parkeerplaatsen tegenover Kruidvaart blijven gewoon beschikbaar. Kijk voor meer informatie over de zomerdagen in bezoekvoorst.nl. En 13 augustus, dan is het een dagje Emst. De start is morgens om 10 tot 2 uur 's middags bij de startlocatie aan de Heesebrink in Emst. Ontdek Emst op een leuke, ontspannen manier. Tijdens een dagje Emst toer je door het dorp en het buitengebied, waar je onderweg kennis maakt met de lokale bedrijvigheid, ambachten en gastvrijheid. Het zijn mooie routes door Emst en omgeving, bezoek aan lokale ondernemers en genieten van natuur en cultuur en gezellige stops voor hapjes en drankjes. Tijdens een dagje Emst toer je door het dorp heen, eventueel met de fiets of met de auto, waarbij je onderweg kennis maakt met leuke bedrijvigheid. En dit is aankomende donderdag.
2: En dit was ook het nieuws uit de regio met tips. En inderdaad gaat u donderdag even in Emst kijken. Na meerdere succesvolle zaterdagen gaan wij hier door op de ingeslagen weg. Jazz en More programmeur, maar ook radiomaker Jan Egbert Kieskamp en ondergetekende hebben de handen ineengeslagen. Ook deze week zal InfoMix het tweede uur in het teken staan, geheel van Jazz en More in Epe. Jan Egbert gaat in gesprek met optredende artiesten en draait hun muziek. En daar starten wij mee.
3: Best music.
4: Hey, it's Moya Morris.
5: Hi, I'm Blue from the band Incognito.
6: Hi, this is Tanita Tikkurin.
7: Hi, this is Joachim Corey.
8: This is Penny Lane.
9: This is Erja Lederen from Helsinki, Finland. And you are listening to The Music Box with Jan Egbert Kieskamp.

0: veel DJ's zijn schatplichtig aan mastermixer Ben Librand. Je hoorde Move to the Big Band van een best wel legendarisch album uit 1990. Dat heette Styles. En je hoorde ook Tony Scott, onlangs overleden op veel te jonge leeftijd door de vreselijke ziekte ASL. En hij scoorde in de jaren 90. Hij was een beetje de grondlegger van de hip house, althans in Nederland, met hits als The Chief. Dat was ook zijn bijnaam. Ben Librand dus en Move to the Big Band aan het begin van het eerste uur van... tweede uur moet ik zeggen, van Infomix. Met dank aan Harry Mulder die de zendtijd beschikbaar stelde. Voor Ape Jazz and More aanstaande zaterdag is het 15 augustus. En dan gaan we verder met editie 4 na drie fantastische, zonnige, mooie, gezellige edities in Ape op het gratis toegankelijke evenement. Op het Kerkplein in Ape afgelopen week waren daar Carlos Xavier en La Luz en de Soul Survivors. Daar kijken we nog wel even op terug. Maar we gaan ook vooruitblikken natuurlijk straks na aanstaande zaterdag met Hammond Madness. Ik ga bellen met Hammond-organist Rob Mostert. En ook Maud Lavrijzen ga ik bellen iets later in de uitzending. En dat is een van de muzikanten van Brassa. Maar nu eerst een opname van de Pulitzers met in de gelederen een van de Hammond-organisten die zaterdag op het podium staan, namelijk Frank Montes. Samen met Omar is dit de Pulitzers. And I don't want it any other way.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Bird Island this evening.
2: What it is just like jazz.
3: Now, here comes the music.

0: Omar en Pulitzers met I Don't Want It Any Other Way. Met in de gelederen Frank Montes. Hij is Hammond-organist van beroep. En aanstaande zaterdag zit hij met collega Hammond-organist Rob Mostert en drummer Chris Strik op het podium van Jazz & More in Epe. Vanaf een uurtje of vier aan de telefoon. Rob Mostert. Rob, goedenavond.
1: Dag, Jan Egbert.
0: Hallo. Lang geleden, hè, dat we elkaar gesproken hebben.
1: Absoluut.
0: Ja. Ik denk dat het ongeveer een jaar geleden was. Toen was ik in Zwolle. En toen zag ik bij Anno het museum in de tuin. En daar zaten jullie, Frank, Rob en Chris, zonder naam nog. En toen dacht ik van, wow, dit is te gek. Hoe is dat begonnen?
1: Nou ja, het is eigenlijk begonnen met Chris. Die was voor de tweede keer uitgeroepen tot beste jazzdrummer van de Benelux.
0: Ja.
1: Hij was eregast op Breda Jazz, waar hij ook vandaan komt.
0: Ja.
1: Hij was soort artist, of hij was artist in residence. Dus hij mocht elke dag twee keer spelen met een band naar keuze.
0: Ja.
1: En naast The Preacher Man, waar ik natuurlijk ook met hem inspeel, leek het hem ook leuk om iets te doen met twee Hammonds.
0: Ja.
1: En hij heeft toen Frank benaderd. En hij had eerst aan mij gevraagd, wat vind je ervan? Ik zei, nou, het lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, toch?
1: Toffe gast, ja. Die spelen.
0: Zeker.
1: En nou, zo is het gekomen. Dus eigenlijk heeft Chris het initiatief genomen.
0: Ja.
1: En we waren klaar en er kwamen meteen mensen naar het podium om te vragen of we ook te boeken waren.
0: Ja, precies. Want jullie hadden nog geen naam, hè?
1: Nee, we hadden nog geen naam.
0: Nee.
1: Dat klopt.
0: Nee.
1: En we hebben dat ook toen gezegd van, nou ja, als je wil boeken, hier heb je een kaartje en laat maar horen.
0: Ja.
1: En het smaakte wel naar meer, dus zo is het ontstaan.
0: Ja, want jullie waren met elkaar in gesprek. Dat is ook wel mooi, jullie interactie, heel veel grappen. En jullie hadden op een gegeven moment, we noemen ons gewoon de Kift. Dat vond ik wel heel grappig, maar dat is hem niet geworden.
1: Ja, dat was volgens mij een opmerking van Frank.
0: Ja, volgens mij ook. Maar, ja.
1: Ja.
0: Heel grappig, ja. Het sloeg dus aan en dat is leuk. Wat wel belangrijk is, denk ik, mensen verwachten dan misschien een soort Hammond battle, maar dat is het niet, hè?
1: Nou, weet je, mensen verwachten inderdaad heel gauw een Hammond battle.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: En dat komt natuurlijk omdat we dat allemaal in het verleden ook gedaan hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar het punt is namelijk, eigenlijk ontstaat er natuurlijk wel een soort van battle, want je bent samen aan het spelen en je zweept elkaar op. Je hebt twee dezelfde instrumenten, dus het wordt al gauw dat je elkaar toch op zit te zwepen.
0: Ja.
1: Maar weet je, een battle, daar ben je ook snel klaar mee.
0: Ja.
1: Want het wordt op een bepaald moment alleen maar harder en heftiger en intenser en weet ik wat. Ja. Maar je bereikt een keer het plafond en als je dan nog drie kwartier moet, dan wordt het er niet interessanter op.
0: Nee.
1: Dus wij hebben wel zoiets van, nou ja, we vinden het gewoon tof om stukken te spelen die we leuk vinden.
0: Ja.
1: We gunnen elkaar ook de ruimte.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik speel bijvoorbeeld alle bassen met mijn voeten. Ja. Frank met zijn linkerhand.
0: Ja.
1: En Frank vindt het fijn als hij improviseert dat hij de bas kan spelen met zijn linkerhand, omdat hij daar zijn timing op heeft.
0: Ja.
1: Maar ik heb datzelfde eigenlijk met mijn voeten.
0: Mm-hmm.
1: Dus de ene keer bast hij het halve liedje met zijn linkerhand. En vervolgens bas ik het andere helft met het liedje met mijn linkervoet.
0: Ja.
1: En daar wisselen we elkaar gewoon in af. En dat gaat gewoon zonder afspraak. Dat is gewoon kijken en communiceren en we doen het.
0: Ja, geweldig. Ja, want Hammond-orgels, dat is niet zomaar iets, hè? Want het zijn niet alleen kostbaar, denk ik, maar ook hele kwetsbare instrumenten, toch?
1: Ja, nou, dat klopt.
0: Ja.
1: Aan de ene kant wel. Ze zijn natuurlijk eigenlijk van oorsprong gebouwd om in een kerk neer te zetten en daar wordt op gespeeld, of in een huiskamer neer te zetten, net wat je wilt.
0: Ja.
1: Maar om daarmee te gaan toeren, daar zijn ze in principe niet echt voor gemaakt.
0: Nee.
1: Maar het voordeel was dat hij met alles zo ontzettend massief en zwaar en degelijk bouwde, dat het er wel tegen kon.
0: Ja.
1: In dit geval spelen we allebei op de nieuwste Hammond, de XK7.
0: Ja.
1: En die is wel gebouwd, zeg maar, om als toerorgel.
0: Oké. Okay. Dan is het ook wat beter te tillen, denk ik dan, of niet? Of is het gewoon loodzwaar?
1: 30, 35 kilo per orgel.
0: Ja.
1: En als ik met mijn B3 op stap ga, dan ben ik 160 kilo verder met de flycase.
0: Ja, daar heb je speciale aanhangen voor, toch? Of niet? Of heb ik dat mis?
1: Nou ja, ik vervoer hem in de bus, maar ik heb daar dan wel weer een elektrische lier voor om hem erin te trekken. Ja. En ja, dat is allemaal, maar het is een hoop gedoe.
0: Ja,
1: dat klopt.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Even organist wordt er ook niet jonger op.
0: Nee, toch niet? Nee. Nou, het is niet te zien of te horen in ieder geval. Nee. Even, we hebben het natuurlijk vooral over Hammond Madness. Maar ik wil toch nog heel even, voordat we wat gaan draaien, even terug naar een andere band van jou, Preacher Man. Die bestaat inmiddels, 12 jaar. Ja, 12 jaar.
1: Ja.
0: En daar hebben jullie ook qua uitbrengen van muziek wel wat speciaals mee gedaan. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, we hebben het inderdaad op sommigen doen het als ze 10 jaar bestaan. Wij vonden het leuk met 12 jaar. En dat komt ook heel mooi uit. Want wat we doen is, iedere maand komt er een single uit.
0: Ja.
1: Op de download, of hoe zeggen dat, de muziekplatforms.
0: Ja.
1: En elke maand komt daar dus een nieuwe single uit.
0: Ja.
1: En aan het eind, dus in de 12e maand, komt dus ook de 12e single uit. Maar dat gaat gepaard meteen met het uitbrengen van onze vinyl.
0: Ja, geweldig.
1: En we geven ook iedere maand een concert.
0: Ja.
1: Dat sowieso. We wilden eigenlijk iedere maand één concert geven. Maar ja, dat is wegens succes, zeg maar, toch ook al niet helemaal meer gelukt. Omdat het precies op 12 te houden.
0: Ja.
1: En dat is wel leuk. In december staan we dan in twee zeer gerenommeerde jazzzalen. De Lantaarnvenster in Rotterdam.
0: Ja.
1: Op 19 december en 20 december in het Bimhuis in Amsterdam.
0: Ah.
1: En dat zijn ook meteen, zeg maar, de release concerten.
0: Kijk, wat gaaf. Wat leuk.
1: Het leuke is ook dat we met al deze stukken, we spelen ook met gasten.
0: Ja.
1: Onze eerste single in januari was met Marjorie Barnes. We hebben nog een hele goede zangeres die speciaal in Latin is gespecialiseerd.
0: Ja.
1: Waarvan ik, neem mij niet kwalijk, maar even de naam ben ontschoten op dit moment.
0: Nou, dat kan.
1: Maar Jeroen Vierdag, die doet mee als bassist.
0: Ja.
1: Daarnaast speel ik natuurlijk ook weer heel veel stukken gewoon de bas met mijn voeten.
0: Ja.
1: We hebben de gitaar bij, we hebben de blazers bij. Dus dat willen we wel op die release concerten. En ook op 12 september op het Generation
0: Festival. Ja, dat wou ik even zeggen, dat wou ik benoemen. Ja, klopt.
1: Ja, dan nemen we ook alle gasten mee. En zijn we ook, zeg maar, de act van de avond.
0: Ja, ja, zeker. Ja, daar ga ik...
1: Zonder kapsel.
0: Ja, nee, zeker. Maar daar ga ik je zeker zien. Want ik heb trouwens nog geen kaarten gekocht, bedenk ik me nu. Maar dat moet ik nog even doen.
1: Nou, ik gooi het in de groep bij de jongens.
0: Ja, nee, maar dat is echt... want vorig jaar was volgens mij Efraim ook met zijn eigen band daar. Nou, doet ook niet toe. Leuk festival. En ik moet gaan afsluiten, want we moeten nog veel meer doen. En het is een uurtje kort. Maar ik dacht wel, dat nummer van Preacher Man, wat je net benoemde, dat was met Marjorie Barnes. En dat was de eerste release in januari en dat heet Soul Food, hè?
1: Ja.
0: Gaan we daar naar luisteren en dan hoop ik je heel snel te zien. Nou ja, dat weten we wel zeker, hè? Aanstaande zaterdag.
1: Aanstaande zaterdag.
0: Ja, hartstikke
1: leuk, man. Mooi man.
0: Hey, dankjewel en tot zaterdag.
1: Zeker weten. Succes met het programma.
0: Ja, dankjewel.
1: Hoi.

Ja, Preacher Man en Marjorie Barnes en Soul Food, de release van januari. Dat was de eerste van de 12. Je hebt het erop net horen vertellen. Medio september, ik weet niet de exacte datum, maar in het in Orpheus, het Generations Festival. Met allerlei gastmuzikanten, dus ga dat zien. Dat is altijd een mooi evenement in Orpheus in Apeldoorn. Wij gaan verder met de volgende plaat. En je hoort het al een beetje, het geritsel. De sfeer wordt dan al aangegeven. Afgelopen zaterdag hadden wij met Carlos Xavier en La Luz Zosha El Razi op het podium. Geweldige zangeres. En zij is begonnen onlangs met een tribute wat betreft Sade. De exacte naam is nog niet bekend volgens mij van de tribute band, maar het is wel een hele fijne.

Dan gaan we verder. We hadden nog een stukje over op de teller, maar blijkbaar is hij al afgelopen. Joris, Swedish Taboo van Chardet uit 1985. En zoals gezegd, Zasha El Razi is onze Nederlandse Chardet. Daar gaan we ongetwijfeld nog meer van horen. Wij gaan zo bellen met Maud Lavrijsen. Zij is muzikant bij Brassa. Die staan ook aanstaande zaterdag op het podium als tweede act. We gaan luisteren naar een nummer van hun debuutalbum. Het album heet Riva. Het nummer heet Patra. En dat kun je best wel door elkaar gaan halen misschien. Hoe dan ook. Wij gaan bellen met Maud. Ondertussen kun je luisteren naar Brassa uit 2023.

0: Brassa en Patra, zo heette het nummer en het album wat in 2023 verscheen. Als ik het goed heb, heette Riva. Brassa, die staan aanstaande zaterdag vanaf een uur of wat zal het zijn, 6... op het podium van Jazz & More en Ape een aantal pogingen gedaan. En dit jaar is het gelukkig gelukt. Aan de telefoon op dit moment Maud. Goeiedag, Maud Lavrijsen van Brassa.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hallo. Jij bent op vakantie, hè? Toch?
1: Ja, klopt.
0: Waar ben je?
1: In Roemenië op dit moment.
0: In Roemenië, oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, je bent zaterdag wel terug.
1: Ja, ik ben wel van plan om tijd terug te zijn inderdaad.
0: Hey, welk instrument bespeel jij?
1: Ik speel trompet.
0: Trompet, ja. Ja, wat kun je even uitleggen? Want ik weet het wel, maar het is een band waar keys en percussie en blazers, maar verder niet, hè?
1: Nee, de nadruk ligt wel echt op de blazers. Dus we zijn eigenlijk een brassband.
0: Ja.
1: Maar veel mensen denken bij een brassband aan een specifiek soort genre. Maar wij zijn wel net een beetje anders eigenlijk. We schrijven ook onze eigen muziek.
0: Ja.
1: Dus we zijn iets dansbaarder eigenlijk. Iets meer hip-hop, iets meer pop-achtig eigenlijk.
0: Ja, een beetje funky ook wel af en toe, vind ik.
1: Ja.
0: Dus dat gaat. Het wordt mooi weer zaterdag, dus dat wordt een lekker dansfeestje, hopen we.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja.
0: Wat mij opvalt, het zijn allemaal hele korte titels van jullie liedjes, of niet?
1: Klopt.
0: Ja, allemaal één woord. Betekent het ook allemaal wat, of niet?
1: Ja, nou, het zijn eigenlijk verbasteringen. Want wij dragen eigenlijk onze nummers op aan sterke vrouwen uit het verleden en heden.
0: Ja.
1: En daar maken wij van namen van die vrouwen maken wij een verbastering. En dat is dan eigenlijk een soort ode aan die vrouw.
0: Ah, kun je een voorbeeld geven, of niet?
1: Ja, Patra. Cleopatra, die je net hebt gehoord toevallig. Ja.
0: Oké, okay. Nou, dat maakt een hoop duidelijk. Wat leuk. Dat wist ik niet. Nou. En Rana, wie is dat? Ik ben toch bezig.
1: Tarana Burke. Okay. Dat is de vrouw van de MeToo-beweging heeft gestart.
0: Oké. Okay. Nee, wat leuk. Had ik dat moeten weten, of niet?
1: Nee, nou, het is niet iets waar we heel hard om schreeuwen, wat het betekent. Maar wij vinden het zelf wel leuk dat het erin zit. En ook belangrijk.
0: Ja.
1: Maar het is niet iets wat wij per se heel hard willen uitdragen.
0: Nee, okay,
1: maar degenen die dan geïnteresseerd zijn, die kunnen dat op onze website wel vinden.
0: Leuk, leuk. Hartstikke goed. Ja. Ik ga me erin verdiepen.
1: Top.
0: Ja. Jullie zijn begonnen, denk ik, in ongeveer 2023. Hoe is de band ontstaan?
1: Ik heb van de baritonsaxofonist een telefoontje gekregen.
0: Mm-hmm.
1: Wij zijn eigenlijk allebei best wel fan van Gallow Street. Dat is een brassband die ook hele dansbare muziek maakt met vooral blaasinstrumenten.
0: Ja.
1: En wij hadden zoiets van, ja, het zijn toch wel altijd heel veel mannen op het podium.
0: Ja.
1: En dat kan ook anders. En eigenlijk hadden wij een beetje de wens om de vrouwelijke Gallow Street, als het ware, op te richten. Mm. Nou zijn we natuurlijk geen Gallow Street.
0: Nee.
1: Maar dat was wel onze inspiratiebron. Mm-hmm. En via iemand van Gallow Street heeft Lotte toen mijn nummer gekregen. Dat is degene die baritonsaxofoon speelt.
0: Ja.
1: En die belde mij toen en die zei, ik heb je gehoord dat jij dezelfde wens hebt.
0: Oké. Okay.
1: Maar
0: jullie kenden elkaar toen nog niet?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee. En toen zijn wij heel hard door gaan zetten, want het was in 2020, het was iets eerder.
0: Ja,
1: want
0: precies,
1: je moet natuurlijk eerst een heleboel nummers schrijven voordat je echt een album uit kan brengen.
0: Mm-hmm.
1: Toen in 2020 ongeveer zijn we gestart en toen kwam corona en die hebben we overleefd.
0: Ja.
1: Gelukkig.
0: Gelukkig wel, ja.
1: Ja, precies. Ja. Dus er ging een heleboel tijd overheen en nu zijn we hier.
0: Ja, nou, corona, dat was verschrikkelijk, maar het heeft wel in zoverre wat opgeleverd dat heel veel muzikanten tijd hadden om nieuwe muziek te maken. Dat is me wel opgevallen.
1: Absoluut.
0: Ja,
1: ja absoluut. Ja. Ja, even op een iets andere manier, want we konden natuurlijk vooral in het begin echt niet samenkomen.
0: Nee.
1: Maar daar hebben we wel onze manieren voor gevonden.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja.
0: Jullie hebben inmiddels 2 albums uit, met allemaal eigen nummers.
1: Ja.
0: Wie schrijven? Doen jullie dat samen of apart? Of hoe ontstaat zoiets?
1: Ja, dat doen we samen.
0: Okay.
1: We hebben regelmatig schrijfdagen en ook schrijfweekenden, waarin we dan iedereen bereidt dan wat voor, wat ideetjes, wat kleine lijntjes of misschien wat meer. En dan gaan we samen zitten en dan gaan we samen schrijven. Dus het is een heel intensief proces.
0: Ja.
1: Kost heel veel tijd, maar daardoor hebben we ook met z'n achten echt het gevoel van eigenaarschap.
0: Ja, oké. Okay.
1: En dat, die betrokkenheid is heel fijn.
0: Ja. Heb je voorkeur voor opnemen en schrijven of live optreden?
1: Zeker voor live optreden. Wij zijn echt een band die floreert op het podium.
0: Ja.
1: We vinden het ook belangrijk om... schrijven hoort daar natuurlijk bij, want we spelen uitsluitend... live eigen muziek.
0: Ja.
1: Maar opnemen hoort er natuurlijk in deze tijd gewoon bij. En dat vinden we ook heel leuk om te doen. Maar we vinden het wel het allerleukste om lekker op het podium te staan. En vooral met een publiek wat een beetje lekker mee wil dansen.
0: Ja.
1: Dat vinden wij het allerleukste. Daar krijgen wij energie van. Dan gaan we ook beter spelen.
0: Ja, dus ja, dat, precies. Ja, wisselwerking.
1: Hoop ik zaterdag ook.
0: Nou ja, daar ga ik wel vanuit. Want de voorspellingen zijn goed. Dus wat dat betreft, aan het weer zal het niet liggen. En ik ben echt heel blij dat we jullie op het podium hebben dit jaar. Dus
1: ja,
0: we gaan
1: ook.
0: Er een feestje van maken. Ik heb nog een liedje klaarstaan van jullie. Een liedje, klinkt zo raar. Rana, dat is volgens mij de titel van het album uit 2025.
1: En ja, dat is ook een van mijn favorieten.
0: Oké, nou dat is mooi, want die staat nu klaar, de titelsong daarvan. De Van leuk. Brassa. En als we tijd over hebben aan het einde, komt er nog eentje aan. Ik wil je bedanken voor
1: hartstikke
0: je tijd.
1: Leuk. En, geen probleem.
0: Geniet nog even van je vakantie.
1: Dank je wel voor jouw tijd.
0: Ja, graag gedaan. Geniet nog even van je vakantie en veilig weer terugkomen naar Epen.
1: Komt goed.
0: Oké, dankjewel.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel.
1: Doeg.

Brassa was dat. En het nummer heette Rana. En dat is de titelsong, neem me niet kwalijk, van het album dat verscheen in 2025. Afgelopen zaterdag, ik zei het al, Sascha El Ghazi en Tycho Pierhagen onder de naam Carlos Xavier en La Luz. Daar zijn geen opnames van, dat is ook bekend. Wat daarna kwam trouwens, was een totaal ander genre. Echte onvervalste soul, vergelijkbaar met de muziek die er gemaakt werd door het legendarische Stax label. Ze speelden heel veel goede nieuwe eigen nummers, maar ook een aantal covers zoals Curtis Mayfield en Sam & Dave en zo. Maar dit is hun anthem Soul Survivors en I'm a Soul Survivor.

0: Je hoorde Penny Lane en Mark Lennon. Penny heeft twee albums op naam. Heeft met grote namen gewerkt als Rosa King en Hans Dulver. En zoals gezegd, twee albums op haar naam. Dit stond op de tweede samen met Mark Lennon van Venice. En dat heette Help Me. En zij staat op 22 augustus als aftrap op het podium van Epe en Jazz and More. Met een nieuwe band, volgens eigen zeggen. De beste band die ze ooit heeft gehad, moet ik zeggen. Ik ga afscheid van je nemen, want we zijn alweer toe aan de laatste plaat. Een uur is zo voor mij. Met dank aan Dick Wittingen voor de techniek. Harry Mulder voor de zendtijd. En wij gaan luisteren naar de vrouw die het afsluiten op 22 augustus. Martha High, samen met James Brown. Daar heeft ze 30 jaar bij gezongen. The Godfather of Soul met the Goddess of Soul. Dit is Summertime uit 1977. Tot volgende week.
1: You know, Martha, I'm just so disgusted. Because Mother Nature didn't intend for the things that are happening to happen to us like it's happening. I don't believe that God intended for us to destroy so many beautiful things and take away the beauty that he bestowed upon us.
2: You're right, James. That it's a shame the way poverty is going on, pollution, all the destruction is happening.
1: And the war of the world.
2: That's right. When the world began, it wasn't supposed to be this way.
1: I'm sure it won't. And I feel that we can find a way together. You're my beautiful sister, and I love you. And this is my sister. And Martha.
2: I've been with you for a long time. You've seen me grow up. You've become a woman.
1: God bless you. And I just want to say,

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: It's hard.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

dat was het nieuws van 5 uur. Tussen 5 en 6 weer POR Politiek op radio bij RTV 794. Daar zijn de makers even op vakantie, dus we hebben geen actueel nieuws. Deze 12e augustus. Maar ja, wat is het nieuws? Hè? Ja, normaal gesproken gaat dit over, in dit programma, over de politieke zaken in Heerde, de gemeente Heerde, het alle dorpen, met gesprekken met politici en ook de collegeleden. Maar dat ligt even op zijn rug tot 24 augustus. Dan zijn we er weer om 5 uur. Tot die tijd. Ja, wat is er dan nieuws? Nou, vanavond dus de zonsverduistering. Doe voorzichtig met het kijken naar de zon. Koop, als ze er nog zijn, een brilletje. En anders een vergiet. Dat was ook een oplossing, heb ik begrepen. Handleiding is te vinden op Google. Maar doe vooral voorzichtig. Want voor je het weet heb je voor de rest van je leven een zwarte vlek op je netvlies. Hoe het precies zit weet ik niet, maar het schijnt wel gevaarlijk te zijn als je niet oppast. Goed, ondertussen draaien we tot 6 uur muziek die door politici gekozen is in de programma's die we gemaakt hebben. We hebben natuurlijk zelf ook keuze gemaakt van die muziek waarvan wij denken dat u het wel leuk vindt. We beginnen zo dadelijk met Bill Withers. En dat is een beetje toepasselijk voor deze woensdag. Met die zonsverduistering. Ain't no sunshine when she's gone. En dan hebben we een mix verder van actuele muziek. Maar ook muziek heel oud. Uit de jaren 70.

om 6 uur gaan we natuurlijk verder met de reguliere programma's van RTV 794. Mocht u nog aan de vakantie moeten beginnen, dan wens ik u een hele fijne vakantie. Toegewenst door Casper Voskamp, Han van der Pol en Henk-Jan de Leeuw. En die drie mensen zijn weer terug op 24 augustus tussen 5 en 6 bij RTV 794.

En dat was bijna een uur lang muziek bij Pop. Het politieke programma vanuit Heerde. We zijn weer terug op 24 augustus aanstaande. Dan brengen we weer op de hoogte van alles wat er in Heerde te beleven valt op het gebied van de politiek en het bestuur.

Vanaf 24 augustus is weer POR Politiek door Han van der Pol, Henk-Jan de Leeuw en Casper Voskamp.

we straks, mocht u naar de zonsverduistering kijken, doe voorzichtig. Met een goede bril of een vergiet. Of een gaatje in een stuk papier. Maakt niet uit, als het maar voorzichtig is. Volgende week zijn we er weer tussen 5 en 6 bij Por op RTV 794.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van een man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
2: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
1: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als vijfde. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
4: Hollandse Passie, Barry, waar denk jij dan aan?
5: Ja, dat zal ik me niet uitspreken voor 12 uur 's nachts.
4: Barry, heb ik jou onlangs al verteld hoe tof een vriend jij eigenlijk bent voor mij?
5: Nee, niet zo direct, nee. Maar
4: bij deze, bedankt voor al je steun en leuk dat je er weer bent vanavond.
5: Nou, leuk dat je dat zegt, dankjewel.
4: Dit is Umaguma. Oeh, wat gebeurt hier? Dit is Umaguma.

0: Welkom, welkom. Serieuze luisteraars bij de 73ste aflevering van Umaguma. Next Level Radio voor. Komen ze? Silent Movers, Misfits, Outcasts, Lone Wolves, Nonconformisten, Notoren dwarsliggers, collega's die te eerlijk zijn, libertariërs, autonome denkers, buitenstaanders, observanten, kortom, echte existentialisten. Dit is het meest originele en onafhankelijke radioprogramma ooit. Wij zijn zo origineel, we hebben niet eens een format, ofwel Barry. Barry is thee aan het halen. De huisfilosoof is er weer bij vanavond. Dit wordt gezellig. Elke woensdagavond nemen Barry en ik u van 8 tot 10 mee bij RTV 794 in onze zoektocht naar de beste progressieve muziek. De stand van de microfoon staat me niet aan, zoals u hoort. Zoveel mogelijk stijlen laten wij hier samensmelten met de magische soundtrack van één centrale film. En ik beloof u, u heeft geen enkel nummer ooit in de top 2000 gehoord. Want u weet het, Umaguma is niet makkelijk. En we hebben helemaal niks met Radio 2. Heeft u dat wel? Volgens mij heeft u dan niks te zoeken bij dit programma. Sorry. Hopend op een sfeervol geheel laten wij ons vanavond voor de vierde keer begeleiden, nou, door Barry. We gaan wat anders doen namelijk. Ik heb trouwens wel filmmuziek vanavond van Jerry Goldsmith, maar ook wat andere begeleidende filmmuziek. Nou, we zijn eigenlijk 1, 2, 3 weken geleden, Barry, weet je nog, zijn we eigenlijk begonnen met het thema raken of geraakt of geheeld worden. En we begonnen met zomerhits met mooie herinneringen. Het werd steeds droeviger. Vorige week was het helemaal nihilisme, volgens Nietzsche. Vanavond denk ik wat hoopvoller, want ik wil eigenlijk de serie van vier afsluiten. En gelukkig is Barry er weer bij. Nou, progressief is het eigenlijk al lang niet meer. We draaien zelfs een beetje top 2000 muziek de laatste tijd. En ik merk eigenlijk dat door de weken heen mijn interesse aan het verschuiven was naar Outlaw Country en Americana. En dat zit er dus vanavond veelvuldig in. En laat dat nou net een interesse zijn, aanstaande interesse zijn, van Barry de huisfilosoof. Barry, jouw ervaringen met de country en de Americana muziek. Kom maar.
1: Ja, ik denk dat het al op hele jonge leeftijd begonnen is op de cassettebandjes van mijn vader. Bij country, noem je dat ook alweer, country covers die door Nederlanders zijn ingezongen. Ja. Daar begon het een beetje mee.
0: Ja.
1: Maar mijn meest diepe ervaring heeft toch te maken met een roadtrip van 3 jaar geleden door een aantal zuidelijke staten van Amerika. Tennessee, Mississippi en Louisiana. En vooral in Tennessee, rond de omgeving van Nashville, waar natuurlijk veel country is ontstaan. Heb ik me daar voor die reis flink in verdiept. En daar is het eigenlijk opnieuw een soort liefde ontstaan. Jij vertelt me vanmiddag dat country zeg maar een onderdeel is van Americana. En we gaan eens even wat meer in verdiepen de komende tijd. Hebben we als gezamenlijke hobby besloten.
0: Heel goed, Barry. Nou, country, ben er inmiddels achter. Dat is een beetje de popvariant van de Americana. Mickey Newbury had eigenlijk al een jaar of 15 mijn interesse. Ja, dat noemen we volgens mij, mogen we outlaw country noemen. Dus geen opsmuk, alles eruit, geen koortjes, geen strijkers. Alleen nog maar, kun je dat zeggen eigenlijk, een zanger en de krachten van zijn ziel. Daar zijn we naar op zoek in dit programma. Snap je hem, Barry?
1: Ik snap hem.
0: En een voortrekker van het genre heet Townes Van Zandt. To live is to fly. Daar ga ik gewoon mee beginnen.

0: Mooi Geert, dankjewel. Toen we bij jou zaten een aantal weken geleden, kwam dit random voorbij. Ik wilde alleen nog maar jaren 60, jaren 70 singer-songwriter muziek horen. En jij kwam met het nummer Here, There, Everywhere, Anywhere. Ik kan het net niet lezen van het album Revolver. Dankjewel. En daarvoor, we openen de show met... En dat gaan we nog heel vaak draaien de komende tijd. Want Uma Guma gaat een Americana-programma worden de komende maanden. To Live is to Fly. Towns van Zandt. Volgens mij hebben we nieuwe luisteraars vanavond. We worden populairder, Barry. Word je al zenuwachtig?
1: Nee, het is alleen maar leuker.
0: Oké, okay, nou, je hebt inmiddels de boeken van Nietzsche en Schopenhauer gepakt. Dus vol verwachting klopt mijn hart. Wat is dit? Ah, vriend van de show, Tim Buckley live. Eindelijk, Phantasmagoria in 2 van het album Love Letter. In principieel, dat klopt niet. Dream Letter uiteraard.

Wat een stem. Tim Buckley. Nou, omdat we nogal sombere uitzendingen hebben, ik vroeg om existentiële perspectieven aan AI deze keer, niet aan Barry. Nou, grappig. Volgens de existentialisten, zoals Heidegger, zijn wij wezens voor de dood. Sein zum Tode. Pas doordat we beseffen dat alles eindig is, krijgt het waarde. Verdriet is de prijs die we betalen voor onze verbondenheid, Barry. Dubbele punt, het bewijst dat de ander of het verloren moment er echt toe deed. Verdriet is geen storing in het leven, maar het bewijs van een gevoelig bestaan.

0: To live alone is the fate of all great souls.
1: Umaguma.
2: Nou, dat is uiteraard een bekende quote van onze favoriete filosoof en pessimist uit de Schopenhauer. Ik vroeg aan mijn vriend Google Gemini, maak nou eens even een tabelletje. Want Barry is er vanavond niet, de filosoof. Ik moet er iets hebben. Met een tabel met bekende existentialisten en hun visie op thema's rouw en verdriet. Omdat we rouwig en verdrietig zijn momenteel, deze prachtige zomer. Wie is je favoriete existentialist, Barry?
3: Jezus, ik heb daar geen top 3 lijstjes van, hoor. Sorry. Geen antwoord.
2: Muziekliefhebbers maken lijstjes.
3: Ja.
2: Maar dat doen we bij Umaguma niet aan.
3: Behalve ik.
2: Uit de Schopenhauer. Pijn is de basis van het leven. Geluk is slechts de afwezigheid daarvan. Liefdesverdriet is de wrede straf van de wil die je voor de gek hield voor de voortplanting. Oplossing volgens Arthur. Accepteer dat het leven zinloos lijden is. Of zoek troost in kunst en muziek. Zullen we er nog eens een uithalen? De absurdist Albert Camus. Het universum is volgens Albert Camus volkomen onverschillig tegenover jouw verdriet. Dit noemt hij het absurde. Er is geen hogere zin aan te ontlenen. Er is geen hogere zin aan te ontleden waarom dingen mislukken. Oplossing van Albert Camus. Rebelleren en dansen. Accepteer de zinloosheid zonder in zelfmedelijden te vervallen. Zie Sisyphus. Verheug je in je eigen hardnekkige bestaan, ondanks de leegte. Nou, zit er nog een beetje Aziatisch of Oosterse wijsheid in, Barry, volgens jou?
3: Ja, het is allemaal waar, hè, wat je hoort.
2: Hoor ik hier een zen-boeddhist, Albert Camus?
3: Het komt allemaal op hetzelfde neer, hè?
2: Vanuit, en dat is?
3: Vanuit je eigen gezichtspunt is het altijd waar wat je zegt. Er zijn zoveel filosofen met zoveel stromingen. En ze zeggen allemaal iets zinvols. Ik kan met geen één. Ik kan er geen één tegenspreken waarvan ik denk, nee, ben ik het niet mee eens. Het is allemaal een beetje van de waarheid. Wat nou als alles tezamen de hele waarheid is? Daar zit ik altijd mee te worstelen.
2: Die vond ik ook. Dat is mooi, want het sluit aan bij. Émile Cioran. Ken je die?
3: Nee.
2: Cynicus, humorist. Ons bestaan. Is wel jammer, want we praten nu door Christophe Penderecki heen.

Ja, u kent dit. De openingsscène van de film Shutter Island. Hier werden we al bang gemaakt.

0: Kortom, het is niet onze bedoeling dat u nu al in slaap valt. Emile Cioran, ons bestaan is een vergissing. Verdriet is lachwekkend klein in een apocalyptisch universum. Maar voor jou voelt het alsof de wereld vergaat. Echter, wij zijn tragische klonen die te serieus genomen worden. Oplossing volgens Cioran. Zwarte humor en ironie. Lach om je eigen ellende. Cioran vond dat wij God moesten aanklagen voor het scheppen van zo'n miserabel concept als de menselijke liefde. Ik weet eigenlijk niet of wij daar bij deze omroep mee wegkomen, Barry. Gezien het programma wat hiervoor werd afgespeeld.
1: Ja, ja. Overtreffen grenzen.
0: We zijn live, we kunnen dit er niet meer uithalen. Wij zijn niet geïnspireerd door Emile Cioran. Excuses aan de hoofdredactie. Ik vroeg u nog wat de slimste mens aller tijden ervan vindt. Gottfried Wilhelm Leibniz. Hij had een totaal andere, bijna tergend optimistische blik op pijn, verdriet en ellende. Ga ik straks even voorlezen, denk ik. Waar Artie Schopenhauer en jouw death metal playlist van vanmiddag, heb ik even gedaan op het werk, de puinhoop van het bestaan omarmen, zou Christ Gottfried Wilhelm Leibniz met een ijzerlogische glimlach zeggen: het kan nu kut voelen, maar dit is wel de best mogelijke wereld die er is. Oké. Okay. Later bespot door Voltaire. Mooi hè, dat die filosofen dan ook nog weer polemisch met elkaar aan de slag gaan.
1: Wat een mooi woord.
0: Afgeleid van het zelfstandige naamwoord polemiek. Welke Nederlandse schrijver werd daar erg bekend mee? Van de grote drie, mijn favoriet.
1: Hermans.
0: Existentialist W.F. Hermans. En provisorisch hebben we de cirkel zo weer rondgemaakt, Berry.
1: Mooi.
0: Geïnspireerd door de Roots en de Americana uit het zuiden van de VS. Bruce Springsteen maakte daarop gebaseerd het album Nebraska. En van dat album is This. This is dit.
2: My little sisters in the front
0: seat. Used cars.

0: Nou, nog een keertje dan, vriend van de show, Schopenhauer, over het verlies van dierbaren of geliefden. Schopenhauer, hij was meedogenloos realistisch. Mooi woord vind ik dat, Barry, meedogenloos. Meedogenloos eerlijk. Dat is wat ik nastreef. Schopenhauer zag rouw als een proces waarin ons verstand langzaam moet accepteren wat de wil weigert te geloven. Twee puntjes. De illusie van de tijd. Arthur Schopenhauer zag tijd als de kracht die alles vernietigt. Elke herinnering aan wat mooi was verandert door de tijd in een stekende pijn. Toch erkende hij dat de tijd wel de enige verzachter is. Niet omdat de wond geneest, maar omdat ons geheugen en onze intensiteit van verlangen verzwakken. De scherpe randen slijten, maar de littekens en de fundamentele bitterheid blijven. Toen dacht ik van, goh, we zitten de hele tijd van die gevoelige muziek te luisteren. Dat draaien we ook bij uitvaarten. En ik dacht van, ja, waarom draaien we geen stevige death metal in dat soort situaties? Dus ik heb dat even geprobeerd op het werk en dat voelde wel goed. En ik vroeg me af, wat zou Schopenhauer daar nou van vinden? Barry.
1: Ja, dat maakt allemaal niet uit, hè, al die Schopenhauer. Het is meer wat de omgeving ervan vindt. Zeker in het zaaltje waar je dan zit.
0: Ik vond het wel mooi, want volgens mijn AI-vriend die zei van, je bouwt op dit soort kwetsbare momenten met snoeiharde death metal, trek je een soort panzer om je heen. Ga je het gevecht aan. Schopenhauer zou absoluut begrijpen waarom je vanuit de zachte, treurige Americana ineens naar beukende death metal wilt grijpen om boos te worden. Hij schreef namelijk over het feit dat de menselijke geest soms zo overbelast raakt door abstract, sluimerend verdriet, dat we een fysieke of externe schok nodig hebben. We willen de pijn kanaliseren, we willen de vijand, de wereld, het lot, of in dit geval in de ogen kijken en er tegen schreeuwen, omdat pure passieve rouw ondraaglijk zwaar is. Moest ik een typische Schopenhauer quote op de radio voorlezen. The vanitas of all things is made manifest in the whole form of existence, in the feeling nature, in the fleeting nature of our times, in the optional nature of our striving, and in the fact that pain is the positive baseline of all life. Het klinkt mooi, geen idee wat het betekent. En ik lul alweer door het volgende nummer heen.

0: Nou, volgens mij is dit filmmuziek van Jerry Goldsmith. Nou, volgens mij, ik heb het er zelf ingezet. Voor een westernfilm, Take a Hard Ride. En ik zat dat te luisteren. En op een gegeven moment begin ik wel wat filmmuziektechniekjes te herkennen. Barry en ik hebben onlangs onze favoriete actiefilm First Blood weer eens gekeken. En ik hoor eigenlijk van die motiefjes bij spannende scènes. Dat begin ik nu te herkennen als typisch Jerry Goldsmith. Misschien dat straks nog... Dat is dan niet dit. Waar hadden we het over, Barry? Oh, we gingen vakantieplannen maken. En omdat we het daarover hadden, heb ik helemaal niet de juiste informatie erbij gezocht. Alles loopt in het honderd. En onze favoriete luisteraar die vraagt eigenlijk al om totale radiostilte. Nou, mijn advies is, u kunt zelf ook de radio uitzetten thuis. Maar liever blijven hopen we dat u blijft. Wat hadden we? Jim Croce, Photographs and Memories. Mooie LP. Geen idee hoe ik eraan kom, maar hij was nog als nieuw. Is ooit een keer in mijn bezit terechtgekomen via. Daarna Nick Drake. Beetje Vincent van Gogh, hè? Werd eigenlijk pas bekend na zijn overlijden. Nou, dan krijg je een soort cultstatus. Barry, denk je dat wij ooit nog cultstatus gaan bereiken met dit programma?
1: Oh, dat zou het zijn, zeg. Maar om eerlijk te zijn, ik verwacht het niet.
0: Er moet er eerst iets gebeuren, hè?
1: Er moet echt iets knallends gebeuren.
0: Allebei. Bij de IJsselbrug, aan een touwtje. In Zwolle.
1: Is dat genoeg?
0: Als je tegelijk doet synchroon, geeft het wel wat extra cachet.
1: Ik denk niet dat we verder komen dan de stand-up.
0: After the Gold Rush, Neil Young.

0: Ik denk, ik ga er nog twee voorlezen. Want het is zo gezellig. Met existentialist en zen-boeddhist Berry. Het is al 8:55. Zal ik er nog twee doen dan? Friedrich Nietzsche en Jean-Paul Sartre, zag ik nog. We doen er 1 voor 9:00. Welke?
1: Nietzsche.
0: Toch, hè? Toch, waarom ook niet? De vitalist. Verdriet is een gevaarlijke bron van restsentiment. Wat betekent restsentiment, Berry? Ik heb het pas opgezocht.
1: Jeetje.
0: Bitterheid en wraakgevoelens. Wat stond er nou ook weer? Restsentiment is uit een soort van een wrok of revenge. Een hekel proberen te krijgen aan iemand. En negatieve punten van iemand uitvergroten, benadrukken en hem dan proberen te veroordelen. Enkel en alleen om jezelf op te halen. Dat is ressentiment. Goed. Wat zegt Nietzsche? Je mag wel lijden, maar laat het geen zwakte of haat kweken. De oplossing van Nietzsche is bekend, hè? Amor fati. Heb je lot lief. Gebruik de intensiteit van de pijn als brandstof om jezelf te versterken. What doesn't kill me makes me stronger.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
2: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
1: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: artist.
1: Je zag wel dat ik op play drukte.
2: Ik zag het.
1: Er gebeurde niks, hè?
2: Er gebeurde niks.
1: Desalniettemin, Umaguma, aflevering 73, uur 2. Met huisexistentialist Barry Dam. Welkom.
2: Thanks.
1: Drie, twee, één.

0: Ben je er volgende week weer bij, Barry?
1: Als ik kan, ben ik er zeker bij.
0: Dan zetten we een cowboyhoed op en dan komen we met een lasso en paard de studio binnen. Wat vind je daarvan?
1: Super. Moeten we ook filmen.
0: Jean-Paul Sartre, de vrijheidsvechter. Volgens hem is verdriet vaak een vorm van bad faith. Ook wel zelfbedrog. Dubbele punt. Barry wentelt zich in een slachtofferrol. Alsof hij gedwongen wordt om te lijden. Terwijl hij in werkelijkheid altijd vrij is. Mijn advies aan Barry is... Barry, kies opnieuw. Je bent veroordeeld tot vrijheid. Hak de knoop door, gooi je rouw van je af... en definieer jezelf opnieuw door jouw acties.
1: Daar kan ik wat mee.
0: Dus wat gaan we doen binnenkort? Naar Duitsland, naar het...
1: Teuton... Bla, bla, bla, Wald.
0: Teutoburgerwald.
1: Yes.
0: Wat gebeurde daar tijdens de Romeinse tijd?
1: Een van de meest memorabele hinderlagen heeft daar plaatsgevonden.
0: En wat gebeurde er vervolgens met het Romeinse Rijk?
1: Ah, dat donderde als een kaarthuis in elkaar.
0: En wat gaan wij daar dus vieren...
1: Ja.
0: De overwinning van de Germanen.
1: Dat wou ik zeggen, ja.
0: En kijk eens wat er van ze gekomen is in de middeleeuwen. En het duurde nog duizenden jaren voordat we weer de mensheid een beetje opgebouwd hadden. Ik vind eigenlijk... Wat wou ik zeggen? Heeft Tim Hardin, singer songwriter, daar een liedje over geschreven? De val van het Romeinse Rijk. Hmm. Met een beetje fantasie... En wat schuiven en drukken. De val van het Romeinse Rijk volgens Tim Hardin.

0: Wat gebeurde daar?
1: Nee, nog niks, maar... Dus...
0: We zijn betrapt, live op de radio.
1: Ja. Maar het gaat wel ergens over.
0: We hadden het over die verbitterdheid. Dat je daar dan per ongeluk aan vasthoudt, ja. In een soort rouwproces. Wie zei er net nog meer? Was dat Sartre? Je wentelt jezelf in een slachtofferrol alsof je gedwongen wordt om te lijden. Ja, dat is eigenlijk waar we het net over
1: precies
0: hadden.
1: Precies waar we het over hadden. In andere woorden.
0: Ja, we zitten eigenlijk, in plaats van dat we van de mooie muziek van Townes Van Zandt genieten, zitten wij er zelf doorheen te filosoferen. En we bereiken prachtige standpunten die nooit de ether zullen bereiken. Wat vond je van Townes Van Zandt deze? Het is een prachtige tekst, None But The Rain. Snapt je wat over ging, Barry?
1: Ja, daar hebben we het deels over gehad, hè. Het is mooi hoe je gevoelens op papier of op muziek kunt zetten. Het kan heel helend zijn. Ja, ik word er ook stil van. Het doet meer pijn dan ik dacht. Naar die muziek luisteren.
0: We hadden het over True Detective.
1: Ja.
0: Openingstune. Handsome Family.

0: The crowd is the gathering place of the weakest. True creation is a solitary act. Umaguma.
1: True creation is a solitary act, zei ik heel stoer, maar ik moet bekennen. Solistisch levenspad is mooi, maar met z'n tweeën is toch mooier. En daarom zit Barry er vanavond bij in de studio. Wat vond je van Barry? Mark Lanegan, One Way Street. Je was aan het afwassen. Heb je het gehoord beneden?
2: Ja,
1: boven?
2: Ik heb eerst een paar minuten wel beneden geluisterd. Hè? Nee, warme, warme, liefdevolle muziek. Mooie stem. En het geeft wel echt die broeierige sfeerwee van South Louisiana.
1: Want daar ben jij geweest. Baton Rouge ook geweest?
2: Baton Rouge. Het is Baton Rouge, je hebt ze Frans. Het is een Franse voormalige kolonie geweest. Maar die Amerikanen spreken alles zeg maar heel plat uit.
1: Ben je er geweest?
2: Ik ben er geweest.
1: Waar kennen we het van? Baton Rouge. Wat is daar opgenomen?
2: Ja, True Detective, hè?
1: En daarom draaiden wij de openingstune van het eerste seizoen van True Detective. Far From Any Road, Handsome Family. Duo volgens mij zwaar geïnspireerd op jaren 60, jaren 70, Americana. En ik dacht bij mezelf, ik heb die hele score er eens bijgehaald met allemaal oude nummers van John Lee Hooker en dat soort gasten. Towns Van Zandt komt ook een paar keer voorbij in de serie. En ik denk dat wij ons daar de komende weken in deze show moeten gaan richten, Barry. En misschien, als klap op de vuurpijl, gaan wij dan samen een muziekreis maken door die drie staten waar jij over begon. Begin van de show. Wat vind je daarvan?
2: Oh, gedurfde uitspraak dit. Ik dacht er vanmiddag ook aan, maar ik denk, ik ga het nog niet uitspreken.
1: We beginnen even om te testen. Lukt ons dat met z'n tweeën in Teutoburgerwald? Daar vieren wij de val van het Romeinse Rijk. En dan eindigen we onze vriendschap in de VS. En misschien bungelen we dan naar de Golden Gate Bridge met...
2: Als eindbestemming.
1: Leonard Cohen.

0: Berry, we hadden afgesproken positieve onderwerpen. En wat zei je nou net? Is het niet heel bevrijdend als je weet dat je...
1: doodgaat.
0: Nou, gaan we het niet meer over hebben.
1: Is toch super bevrijdend? En wat is positief?
0: Long Road Home, Mickey Newbury. De metafoor, Long Road Home. Hij zit in de auto na een optreden terug naar huis. Springfield. Hij kijkt terug op zijn carrière. 10 minuten lang. Het kwam van het album, zijn laatste album, Long Road Home uit 2002... Prachtig, Mickey Newbury. Onthoud die naam. Johan Derks heeft het er vaak over. Daar ken ik het eigenlijk ook van. Leonard Cohen, daarvoor Suzanne. Eigenlijk vinden we de Nederlandse versie van Herman van Veen nog mooier. Maar dan moeten we even een ander format bedenken. Dat kunnen we volgend jaar wel eens een keer gaan doen. Voor nu, Americana, Ryan Bingham, Wolves.

0: Ga je dingen afdwingen?
1: Wie ging dingen afdwingen, Barry? Waar hebben we het nou weer over? We wijken helemaal van het thema af. We hadden het even over autonome artiesten die niet meer wilden doen wat platenmaatschappijen van hen verwacht. En toen zei je, ik had het over Talk Talk. Dat draaiden we uiteraard niet, maar toen zei jij...
0: Ja, de eerste wat me er binnen schoot ging over Pearl Jam. Die heeft eigenlijk afgedwongen dat ze na elk optreden 3 dagen rust hadden. En dat mensen ook mochten gaan waar ze willen. Dus ze hadden, die hebben eigenlijk nooit meer dan 100 optredens per jaar gehad.
1: Oh, oké, okay. Daarmee wel maximale energie kunnen bieden aan het betalende publiek.
0: Juist.
1: Dat was de intentie. Ryan Bingham, Wolf, daarna The Head van de band Angry River. Zou het andersom zijn, Barry? Bandnaam The Head, een liedje Angry River, ja.
0: Kan allebei, en de creativiteit.
1: Het liedje klonk als een reviewer. Dus ik denk, had ook zo een score soundtrack kunnen zijn van een of andere HBO-serie. Ja. Ik heb nog iets gevonden onder de noemer Americana. Hij heet Lars Winnerbeck. Het liedje heet Overgrenzen. Het klinkt niet echt als Louisiana Baton Rouge.
0: Heb ik nog klinkt Noord-Duits.
1: Ik denk eigenlijk dat het een... dat hij het liefst in een VW-busje roadtrip maakt door Scandinavië. Het zal een Deen of een Zweed zijn, denk ik. Heb je dat wel eens gedaan, Barry? Met een busje geroadtrip door Scandinavië?
0: Nee, ik heb wel het was een soort date van mij. Die wilde het heel graag doen, maar daar had ik niet zoveel zin in.
1: Misschien halen we inspiratie uit Lars Winnerbeck.

Nou, niks mis mee. Beetje zelfmedelijden. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat je een panzer optrekt, strijdvaardig wordt. En dat kun je doen met dit nummer. Voice of the Soul. Death. Chuck.

0: verlicht een man.
1: Wat zeg je, Barry?
2: Het is het meest bevrijdende wat er is. Als jij...
1: Ja, hoor je niet zo te schreeuwen? Hypothetische opmerkingen van jou, ik word er gek van. Ja, het is tijd dat we de boel gaan afsluiten. Voice of the Soul, Death, van het laatste album van Death. En als we tijdens de muziek, waar hadden we het eigenlijk de hele tijd over met z'n tweeën? Death.
2: Afscheid van het leven, ja.
1: Nou, ik heb niet heel veel tijd meer. Ik denk dat dit de laatste keer het thema geheeld of geraakt worden was. Komende weken gaan we ons op Americana richten. Iets hoopvoller, hoop ik. Voice of the Soul was dat. Sound of Perseverance. Uit 91, 92, 97. Ik weet het niet meer. Het was het laatste album van Death. Het kwam na Symbolic. Het is mijn favoriete album. Ik weet dat er iemand meeluistert die ik hier een heel groot plezier mee heb gedaan. Deze was voor jou. Umaguma 73. Ik ga afsluiten. Dit was hem, 73ste aflevering Umaguma. Programma gemonteerd en gepresenteerd door Richard Hofmeij en Barry van den Dam voor RTV 794. Waarvoor bedankt Omroep en Barry Dam. Vriendelijk bedanken doe ik ook u, de luisteraar. Een e-mail om mij te bedanken mag naar r.hofmeijer@rtv794.nl. En dit zaggerijnige heerschap en onuitstaanbaar collega is ook wel te vinden op Facebook en Instagram. Voor nu laat ik jullie alleen met de sfeervolle klanken van muziek van Don Davis. Nee, Jerry Goldsmith, hè. Think! Uit een of andere western movie. Ik zeg wel te rusten en tot volgende week. En weet je wat? Volgende week meer Americana, hopelijk meer Barry en nog wat fantastische western filmmuziek. Wel te rusten, tot volgende week. Dank u

0: I met Richard Hofmeyer.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Aman Afsaroglu.
3: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
2: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
4: Het was echt fantastisch. Ja, onbeschrijfelijk.
5: Hoe vond jij het?
6: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
2: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlakbij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona vier keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel Gus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jessel Gus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.